0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500, of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het Parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Yes.
1: Bambi.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En morgen en maandag?
0: 20% korting op alles.
2: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
0: Bambi, we hebben nu drukke door.
2: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henao legt uit.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een naald, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Die Moskoopman!
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video's!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
0: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
1: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Joe Easy.

0: dag.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Mannekes!
6: Bombie!
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En morgen en maandag?
6: 20% korting op alles.
5: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
6: Bombie, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
8: Jawel!
9: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
14: Deze week kom je bij Spar voor...
15: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
14: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
15: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
14: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
16: 3, 2, 1...
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
18: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: er klaar voor. Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het Parket van Limburg.
6: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
5: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenouw legt uit.
7: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
5: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif. Een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Dit is Joe Easy.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
3: Easy. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that up.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: Stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Lotto is op zoek naar een neus.
12: Oh? Een neusbegot.
11: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
11: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est si bon.
11: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
2: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook een sportproef.
1: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden, maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
1: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler, ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
8: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
13: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
14: bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
14: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En morgen en maandag?
3: 20% korting op alles.
2: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bobby, we hebben nu drukke door.
2: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, ze gaan even niet.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shhh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
14: Balju
13: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachte ze terug. En een week later aan
14: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
16: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
17: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling, omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
5: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook een sportproef.
4: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. Veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
6: Kleinmans en Van Geel.
7: Ja, bakken en braden vandaag, maar je 2 favoriete worstjes in de pan zijn natuurlijk Kleinmans en Van Geel. Goedemorgen. Kleinmans.

0: J-Lo en Let's Get Loud. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Goedemorgen ook Jonas van Geel.
1: Goedemorgen Jelle Kleimans.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, zeer goed. Met jou?
0: Ça va.
1: Je ziet er uitgeslapen uit.
0: Ja, dat ben ik niet echt, maar goed.
1: Nee, het was laat gisteravond.
0: Het was laat. We hebben in Ypres gespeeld.
1: Ypres, en dat is verre.
0: Het is te zien waar je woont. Hè. Dus bijvoorbeeld voor iemand uit Poperingen is Ypres niet verre. Ja, maar nee.
1: Nee, maar gelijk heb je. Dat, ik moet je gelijk geven.
0: Dank je wel. Nee, maar voor ons, wij wonen in Antwerpen, is het ver.
1: Ja, en voor iemand in Mazeik
0: is het ook
1: is het erg, erg ver. Hè?
0: Veel verder.
1: Goed, meneer Kleimans, waar gaan we het deze week niet over hebben?
0: Wel, we gaan het bijvoorbeeld niet hebben over de programmawet die weer niet door het parlement is geraakt.
1: Welke wet?
0: Ja, dat is de programmawet. Dat gaat over die centenindex. Een soort van variatie op de indexsprongloon. Ja, het is heel ingewikkeld. Ik kon het er niet over hebben.
1: Ah wel, maar dat is goed dat we het er niet gaan over hebben.
0: Ah wel, want ze zijn er al weken mee bezig om dat proberen gestemd te krijgen in het parlement. Het lukt maar niet.
1: Ja, zij kunnen het misschien beter ook niet over hebben dan.
0: Ja, maar zo werkt politiek niet, denk ik. We gaan het ook niet hebben over Club Brugge.
1: Is kampioen.
0: Proficiat.
1: Proficiat. Maar we gaan het er niet over hebben, want bon, je bent kampioen. Waar moeten we het dan nog over hebben?
0: En er is al veel over gedaan ook. Ja. En ook voor andere supporters, voor andere ploegen is het een beetje vervelend.
1: Ja, van de ene kampioen naar de andere. Anastasia Chernouk, ik spreek het toch juist uit zo?
0: Ja, zeker. Ja,
1: zij heeft Celebrity Masterchef gewonnen.
0: Knap, proficiat.
1: Ja, knap, goed gedaan van haar. Ze kan koken.
0: Ja, zou jij daar aan meedoen aan het programma?
1: Nee, ik kan niet koken.
0: Oh, uw spaghetti bolognese is zeer goed.
1: Ja, maar ik kan toch niet elke week spaghetti bolognese maken? Nee, maar, en jij?
0: Nee, maar mocht ik in de jury zitten en je zou elke keer van zo'n hoog niveau spaghetti bolognese maken, ik zou je veel punten geven.
1: Zou jij meedoen?
0: Ah, ja, denk het wel.
1: Ah, wel, en dat is uw probleem. Omdat jij denkt dat je kunt koken. Goed, laat ons het ook niet hebben over toch een... Sorry, ik moet nu alweer lachen. Toch een zeer opmerkelijke uitspraak van Luc Wijns deze week bij Tess Goossens.
2: Een orgasme is een must.
3: Nee, zeker niet voor een vrouw, dat is zo ingewikkeld. Voor een man zo makkelijk. Er is een soort wanverhouding in de makkelijkheid. Ja. Dus voor een vrouw is dat zeker geen must. Nee. Ik
2: vind het trouwens van wel, hè?
3: Ja, maar... oké. Okay. Ja.
2: Maar er is een orgasmekloof, hè? Dat is een feit.
3: Maar dat moet soms wel eens gebeuren. Ja. Dat ben je aan je rang verplicht als man van je vrouw een orgasme te gunnen. Dat wel.
0: Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.
1: Het is wel.
0: Het is opmerkelijk.
1: Laat ons zeggen, het is opmerkelijk van Luc.
0: En ik ben blij dat we het er niet over gaan hebben.
1: Nee, en ik heb ook een gevoel dat we een Satisfyer naar zijn vrouw moeten sturen.
0: Goed. Oh my god. Okay. Ik moet even bekomen van deze quote en van deze grap ook. Waar gaan we het wel over hebben? Great minds think alike.
1: Wel, laat ons het hebben over onze outfits. We hadden het beloofd en we hebben ons eraan gehouden.
0: Zie ons maar eens een keer stralen, hè, in onze outfit.
1: Wij staan hier in twee prachtige Hawaii-hemden. Het doet mij een beetje denken, Jelle, aan je tijd als Evert. Mm. Dan had je elke keer zo'n prachtig hemd aan.
0: Mm-hmm.
1: En weet je wat het niet veranderd is?
0: Nee.
1: Je staat er nog steeds niet.
0: Waarvoor? Dank Jonas van Geel. We gaan vandaag ook ork quizzen.
1: Jazeker. Het leek ons ook leuk. Het gaat nu al weken over Harry Styles. Laat ons eens proberen.
0: Ja, want hij is aan het optreden in Amsterdam.
1: Ja, maar er is veel gedoe rond. Te duur, te weinig volk. En als je een goede plek hebt, kun je niet zien.
0: Enfin, ja.
1: Heel veel gedoe rond. Dus misschien is het leuk, Jelle, dacht ik, dat we iemand te pakken krijgen die daar geweest is en die ons dat kan live vertellen.
0: Jonas, wat sta je scherp vanochtend. Dat is een top idee. Dus ben jij naar Harry Styles gaan kijken in Amsterdam? Laat het ons weten in de Joe-app en zet er even bij hoe hij was, hoe het was. En wie weet hebben we je zo dadelijk

0: Dreadlock Holiday was dat van 10cc. Ja, Van Gennie, jij wou het hebben over Harry Styles.
1: Ja, ik wou het erover hebben omdat het er al even over gaat. Hè. Harry Styles is bezig aan zijn reeks shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Er zijn nog heel veel tickets beschikbaar. Je ziet blijkbaar niet overal even goed hè, door het podium. Blijkbaar is er iets mis. Allee, dat hebben ze nu hersteld.
0: Ja, maar ze zijn eraan bezig geweest.
1: Ja, ze zijn eraan bezig geweest. Maar het is gelukkig wel een hele straffe show. Hè. Ilse uit Maldegem, die zegt hier, ze is geweest en ze vond het fantastisch. Kim uit de Senderlo blijft grote fan. Ze heeft er een tripje van Amsterdam naar gemaakt. En Raisa uit Lembeek is ook geweest en we hebben die aan de lijn. Goedemorgen, Raisa.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Zeg, Raisa, jij bent naar Amsterdam, jij bent naar Harry Styles gaan kijken. Ja, belangrijke vraag. Hoe was de show?
2: De show zelf was heel leuk. Het was ja? echt heel goed in elkaar. Ja.
1: Want wij hebben veel gelezen. Er was veel gedoe rond de tickets. Het was duur. Er was nog veel plaats. Mm-hmm. Maar je kon niet overal even goed zien. Zelfs niet als je een duur ticket had. Klopt dat?
2: Nee. Ja, dat klopt inderdaad. Wij stonden zelf rechts naast het podium. En ja, ik vind het een beetje jammer. Want ik heb het gevoel dat ik zo de helft van de show gemist heb. Omdat we hem heel weinig gezien hebben.
1: Oei, echt de helft van de show. En mag ik aan jou vragen hoeveel je betaald hebt voor een ticket?
2: Ja, 348 per ticket.
0: Oh my god, wauw, dan echt veel.
1: En was je achteraf,
2: dat is heel veel.
1: Was je achteraf boos dan?
2: Ja, boos niet, want ik zeg het, de show zelf was wel heel leuk en we hebben ook veel gezien op de schermen, maar ja, het is wel gewoon jammer dat je zoveel betaalt om dan uiteindelijk heel weinig te zien.
0: Hey, want eigenlijk stond je heel dicht bij hem. Want je stond rechts vooraan, dat is eigenlijk een hele goede plek.
2: Ja, we stonden rechts vooraan inderdaad en op vijfde of zesde rij, dus heel dicht bij het podium, maar ja, die bogen die zo in dat podium verwerkt zitten, die zorgen ervoor dat eigenlijk het hoofdpodium, waar hij het meeste staat, mm-hmm. en dan de voorkant van het podium niet kon zien.
1: Nee, oké. Okay. Maar goed, ze hebben geluisterd naar de opmerkingen van de fans. Want ze hebben die week, denk ik, hebben ze iets veranderd aan het podium, zodat iedereen mm-hmm. meer kon zien. Maar
2: ja, ik denk, we hebben inderdaad woensdag toen we daar stonden wachten, hebben we gezien dat ze er iets aan gingen veranderen. Maar dat was dus pas voor de show van vanavond. Dus woensdag is er eigenlijk nog niks gebeurd.
0: En ga je nog eens?
1: Man, ja, hallo.
0: Nee, dat kan toch? Dat is nog eens
1: 350 euro geven om hem wel te zien?
2: Inderdaad. Nee, daar heb ik het budget jammer genoeg niet voor.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar je blijft wel fan?
2: Zeker wel. Voordat hij begon te zingen, was ik wel heel teleurgesteld. Maar tijdens de show heb ik mij wel gewoon heel goed geamuseerd. Dus het valt op zich nog mee.
1: Oké, wat is jouw favoriete nummer van hem?
2: Hij heeft als surprise Love of My Life gezongen. Dus dat was wel echt een topmomentje uit de show.
0: Ja, lap. Ja, dat hebben we niet klaarstaan. We hebben iets anders klaarstaan van hem. Is dat ook goed?
2: Dat is zeker
0: wel. Watermelon Sugar.
2: Perfect.
1: Heel goed, Jelle. Hij speelt nog tot 5 juni in de Johan Cruijff Arena. Als je nu gaat kijken, dan kan je hem wel zien. Maar Raisa, mag het een troost zijn? Je hebt hem niet gezien, maar ik denk dat hij jou ook niet gezien heeft. Dus jullie staan gelijk.
0: Ja, op die manier.
1: Raisa, fijn weekend.
2: Voor jullie ook, dankjewel.
0: Bye.
3: Dit is Joe met Kleymans en Van Geel.

0: beste kinderen. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
21: Kleinmans en Van Geel.

0: Jonas, heb je dat gelezen? Walter de Donder, a.k.a. de burgemeester van Samson en Gert, a.k.a. Kabouter Plop.
1: En de burgemeester van Afleghem.
0: Inderdaad, die is grootvader geworden.
1: Ja, dat is toch wel bijzonder, want wij kennen Walter goed, hè?
0: Ja, mijn vader als saxofonist van Samson en Gert heeft heel veel met hem gewerkt. Zij kaarten ook heel veel samen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om toch even te feliciteren.
1: Ah, dat vind ik een leuk idee.
0: En opbellen?
1: Ja, laat ons dat doen.
0: Oké.
1: Okay. We bellen.
0: Ja. Wacht, hè. Ik heb een idee. Ja, opa. Ja, ja.
2: Goedemiddag.
0: Mijn opa. In heel Europa is er niemand zoals hij.
1: Walter de Donder, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, opa aan de lijn.
1: Ja, opa. Ja. Zeggen we opa? Of hoe moet. Of hebben jullie al een afspraak hoe Milo jou zal noemen? Is het opa? Is het fava? Is het opie? Bompa?
3: Het zal opa zijn. De klassieke opa.
1: Ja, hebben jullie het daarover gehad? Was het even een gespreksonderwerp?
3: Ja, je moet weten. Ik heb eigenlijk al een kleinzoon. Die is bijna 3.
1: Ah.
3: En dit is nummer 2. En ja, de eerste zegt opa, de tweede zal ook opa zeggen. Ik vind dat zelf het mooiste.
1: Ja, dat
3: we hebben
1: snap
3: het
1: ik.
3: Daar wel over, even over gehad vroeger. Maar al die afgeleiden van opa vind ik maar niks eigenlijk. Dus het is opa.
1: Helder opa. Zeg opa worden. Je bent het al eens geworden, maar wat doet dat met een mens, Walter?
3: Ja, ik moet toegeven dat je dan echt wel voelt dat je stilaan opschuift naar een richting die je niet uit wil gaan.
0: Ja, dat is het enige. Maar langs de andere kant, de liefde voor een kleinkind is blijkbaar onwaarschijnlijk, hè?
3: Ja, omdat de taak van een opa is de kleinkinderen verwennen en niet opvoeden. Lekker verwennen.
1: Ah, dat is, ik wou het net vragen, wat zijn de kenmerken van een goede opa? Dus gewoon lekker verwennen.
3: Lekker verwennen en tegen een opa moet je iets kunnen zeggen wat ze thuis niet mogen weten.
1: Aha, ja. Ah, dat is een goede tip. Zeg Walter, en heb jij ooit iets meegekregen van jouw opa dat je nu zou willen doorgeven aan je kleinkinderen?
3: Ik heb maar één opa gekend die toen al flink bejaard was. Daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Ik kan moeilijk lessen trekken uit mijn eigen verleden.
1: Ah, ja,
3: ik ben als Kabouter Plop wel een klein beetje een oude wijze opa voor al die kleine ukjes die naar ons kijken. En daar put ik een beetje inspiratie uit. Het moet bij opa, denk ik, zoals bij Plop, gezellig zijn. Je moet er altijd welkom zijn en je moet kleine geheimjes kunnen delen.
0: En Walter en jij staat natuurlijk vanaf nu elke week plopkoeken te bakken in de keuken.
3: Dat zal aardig in de buurt komen.
1: Walter, ik wou met deze lieve uitleg, ik wou dat jij mijn opa was.
0: Ja.
1: Je gaat dat zeer goed doen. We wensen je heel veel succes.
0: Ja, dikke proficiat vooral.
1: Proficiat.
0: Proficiat aan je dochter natuurlijk.
1: Ja,
0: hè.
1: Uiteraard. Die heeft wel het harde werk gedaan. Hè.
3: Ja, uiteraard. Ik doe jullie veel groeten van jullie.
1: Oké, geniet hè, opa Walter.
0: Dag opa Walter.
3: Kijk, zeker en vast doen. Dank je jongen.
1: Dag.
3: Bye-bye. Dag.

0: Cher was dat met Love and Understanding. Ja, we hadden daarnet kerstvers grootvader Walter de Donder aan de lijn. En dat is vertederend. Dat zien wij meteen ook in de Joab.
1: Ja, en dat vinden dus inderdaad veel mensen in de Joab ook. Proficiat Walter met jullie prachtige kleinzoon, zegt Mirjam uit Berlaren. We hebben er zelf ook al 3 van onze dochter Shana. Oh. Koen uit Laarne zegt heerlijk de liefde van een grootvader. Proficiat allemaal. Ja,
0: en dat hebben wij graag. Zoveel liefde om de app. En nu die app toch open is...
2: De Ork-Ork-Ork-Quiz.
0: Zometeen spelen wij de Ork-Ork-Ork-Quiz en de Ork...
1: Ik heb die versproken, hè?
0: Ik zie zo kijken naar de Ork-Ork-Ork-Quiz. En wij zoeken natuurlijk nog naar een kandidaat. Heb je zin? Schrijf dan of stuur dan liever Ork-Ork-Ork in de Joe-app. En we spelen deze week voor een...
1: Hawaii-hemd.
0: Wie wil dat nu niet winnen? Dat is voor zometeen.
2: De Ork-Ork-Ork-Quiz.

0: de Ork Quiz.
1: Eindelijk is het weer zover. Mogen we weer gaan quizzen bij Kleimans en Van Geel. En we doen dat deze week met Katrien uit Beernum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Katrien, hoe was jouw week?
2: Oké.
3: Oké, wat doe je?
2: Weer is beter, dus alles wordt...
1: Alles wordt dan beter.
3: Ja, dat is wat zon doet met de mens. Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Zeker. Ik geef les aan verpleegkundigen.
3: Oké. Dat is belangrijk.
1: Heel belangrijk.
3: Katrien, jij speelt mee met de Ork quiz en jij kan, als je wint, dat wil zeggen, als je 7 juiste antwoorden kan geven binnen de 30 seconden, dan win jij een
1: Hawaii-hemd.
2: Super.
1: Ja.
3: Ja, maar dat is een oprechte reactie.
1: We moeten er wel even bij zeggen, een fantastisch, kwalitatief Hawaii-hemd. Ja, niet zomaar iets voor carnaval. Of echt, echt.
3: Maar als je verliest... Dan is er ook een troostprijs, want dan win je een Kleimans en Van Geel
1: lepel. Ja.
2: Oké.
1: Ja, ook leuk. Ook leuk. Minder leuk. Hè? Is ook moeilijk te dragen, een lepel.
3: Maar Katrien, probeer je enthousiasme te temperen.
1: Ben je er een beetje klaar voor?
2: Ik denk het.
1: Goed. Concentreer je. Ik tel tot 3 en dan zijn we vertrokken. Je hebt 30 seconden de tijd om 7 juiste antwoorden te geven. Oké.
2: En erde.
1: 1... 2, 3.
3: Epel, epel, epel. Groenten snijden met een...
2: Mes.
1: Ja.
3: Iloot, iloot, iloot. De baas van een schip is een...
2: Kapitein.
1: Ja.
3: EEE. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de...
2: Lucht.
1: Ja.
3: Olnar, Olnar, Olnar. De minister van Volksgezondheid heet Frank...
2: Van den Broeke. Ja.
3: End. De kersverse voetbalkampioen komt uit...
2: Brugge.
1: Ja.
3: Ong. De koning van Engeland is king...
2: Charles.
1: Ja.
3: Het is de man van Kalifaf is Sam.
2: Boris.
1: Ja! Katrien!
3: Oh, kijk eens aan. Moet er nog zand zijn?
1: Ja, maar kijk, dat is... Als je natuurlijk een Hawaii-hemd in het vizier hebt, dan laat hij niet meer los.
3: Ja, het was de rust die je tot winnaar heeft gekroond. Wat goed gedaan, Katrien. Je bleef ijzigwekkend stil en rustig.
1: Ja, het was zeer gecontroleerd.
3: Ja, zeer goed gedaan.
2: Okay.
1: Dat is natuurlijk met mensen die in de zorg gewerkt hebben, ja, of lesgeven aan mensen in de zorg, die blijven altijd koelbloedig.
3: Ja, die moeten dat zijn. Katrien, wil je ons nog 1 plezier doen?
2: Ja?
3: Ja, een foto sturen als je dat Hawaii-hemd aan hebt.
2: Oké. Ik doe mijn best ook daarvoor.
3: Oké. Okay. Katrien, dankjewel om mee te spelen en een fijn weekend.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Joe.
3: Dat was straf gespeeld.
1: Nee, dit was een schoolvoorbeeld van hoe je de Ork quiz moet aanpakken.
3: Ja, of jij hebt de vragen te simpel gemaakt.
1: Ah, het zal nog mijn schuld zijn.
3: Nee, ik wil het gewoon opgooien.
1: Maar Katrien is superblij, wij zijn superblij, iedereen is superblij. En dan zeg je, de vragen zijn te makkelijk.
3: Dat is wat de zon met een mens doet, hè, Jelle.
1: Wat dat precies?
3: Ja, dat weet ik niet. Iedereen is blij, maar de vragen zijn te gemakkelijk.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
6: Daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, je zijn snel.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Wij dragen E5.
14: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Voilà, een salade van vlees.
17: Oei, amai.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
18: De Vos.
19: Ja, Lemmes.
18: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
19: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
18: Of dingen, hè? Bougie burgers.
19: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
18: Oké.
19: Waarom neemde jij nu nog een burger?
18: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
20: Dat is
21: De Vos Lemmes.
22: Kleinman.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
2: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
6: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
5: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies spelen mee. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook daar haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing, schrijft Van Loo op Instagram. Ze bedankt de club ook voor alle kansen. Veel zon en warm, maximaal rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
7: Kleimans en Van Geel.
8: Beter 2 onnozelaars op de radio dan 10 in de lucht. Of zoiets. Nog tot 12 uur, Kleimans en Van Geel.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Ja, Jelle, Johan had het daar straks voor de show even over. Ik moet toegeven, ik heb deze week weinig geleerd.
0: Ik heb eigenlijk ook niet echt iets geleerd.
2: Nee, maar goed.
0: Ja, ja, wacht. Oh, wacht, ja. Ik heb wel iets geleerd.
2: Wat?
0: Ja, iemand die ik niet kende. En ik was
2: maar. Je hebt hem leren kennen?
0: Ik was gaan eten bij mijn vader.
2: Ja.
0: En het journaal stond op.
2: Ja.
0: En plots ging het over zekere dokter Pol. En mijn vader zegt, oh my, dokter Pol. Heel de wereld kent die. En ik heb nog nooit van die man gehoord.
2: En wie is dokter Pol?
0: Ah, maar ja, een van de dierenarts of zoiets.
2: Ah, wel, ja. Maar oeh.
0: Maar
2: ja,
0: je kent hem dus niet.
2: Ja, nee, want ik snapte er eigenlijk niks van.
0: Bel dan naar uw vader.
2: Ja? Ja, hij zal het toch wel. Hij zal het wel,
0: ja, mijn vader heeft het toen ook uitgelegd, maar ik ben het vergeten. Oké, okay, goed, ik neem. Ja.
2: Bel je hem nu?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Wacht, hè?
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja? Oké.
3: Okay. Hallo, met Jan.
0: Hé, hey, padre. Het is hier je zoon, Jelle.
3: Ah, hey.
2: En ook met
3: zoon,
2: die. En ook met Jonas van Geel, die andere metgezel zoon van je zoon. Ja, die, ja, andere zoon.
0: Ja. Ik was toch, deze week was ik toch bij jou te gast en je hebt gekookt. En toen ging het over dokter Pol, want die heeft een meet and greet gedaan. Ergens, ja, in Ham of zoiets. Maar kun je nog eens uitleggen, wie is dokter Pol?
3: Zeg maar, dat heb je gezien dat ik elke dag naar dokter Pol kijk. Maar ik weet wel wie dat dokter Pol is. Dokter Pol is ja, dat is een dierenarts die een eigen programma heeft op een van die zenders waar ik af en toe zap. En dan blijf ik daar wel eens staan. Ik weet niet juist waar eigenlijk. Maar dat is een hele bekende dierenarts die zijn programma heeft. Daar komen mensen met problemen van. Ja, mijn hond heeft een vratje achter zijn oor. Wat kan ik doen?
0: Ja, maar dat is lastig.
3: Dat soort dingen, hè?
2: Ah ja. En dat is dus eigenlijk is dokter Pol een tv-dokter.
3: Dat is een tv-dokter.
2: Ah, nee,
3: dierenarts.
2: Ah ja, dierenarts. Maar, want hij komt uit Amerika.
3: Volgens mij is hij een Amerikaan, ja.
0: Ja, maar blijf want hij sprak wel Nederlands. Want hij sprak Nederlands,
2: maar een Hollandse Amerikaan.
0: Een Hollandse Amerikaan.
3: Ik heb je alleen al maar in het Engels gehoord, dus ik dacht dat je gewoon.
0: Dat natuurlijk omdat je altijd naar Engelstalige programma's kijkt.
3: Vader. Ik doe dat niet meer, Nederlandstalige programma's.
2: Oké, dankjewel Jan voor deze toch wel bijzondere uitleg. Wie is dokter Pol?
0: We weten het nu.
3: Ja, ik ben zeker dat ik iedereen heb geholpen om te zeggen wie hem is. Want,
0: toch,
3: ja,
0: toch zeker Clemens van Geel.
2: Jij bent een beetje onze dokter Pol.
0: Ja,
3: dankjewel. Dankjewel.
2: Bye bye.
0: Dag.
3: Dag.
0: Voilà, Jonas, dat weten we alweer.
2: Oh, uw vader weet veel, hè, jong.
0: Ja, maar dat heeft hij van mij.
2: Ja, dat is waar. Even vermoeiend.
0: Weet je wie echt veel weet?
2: Nee.
0: Ik
2: voel een bruggetje komen.
0: Ja, Lieve Scheire.
2: Ah ja, natuurlijk.
0: Die weet echt veel en het Nerdland Festival is bezig.
2: Als er nu iemand iets zal bijgeleerd hebben, zal hij het wel zijn. En hij weet al zoveel.
0: We mogen hem bellen, zo meteen.
2: Oké.
0: Maar dat is voor na Bob Marley en de Wailers.

0: hebben we geleerd.
1: Het Nerdland Festival is weer begonnen in Wachtebeek. Dat is het grootste wetenschapsfestival van de Benelux.
2: Allee, een festival bij de vol met nerds eigenlijk.
1: Ja. Mede georganiseerd door Oppernerd. Lieve Scheire, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lieve, is het daar al warm genoeg?
3: Het is hier heerlijk warm, zeg. Na die regenweek mocht dat wel eens. Dus we zijn heel blij dat de zomer begint op ons festival.
1: Exact, veel leuker zo. Zeg, wij bellen jou op, want wij hebben een probleem. Jonas en ik, wij hebben bijzonder weinig bijgeleerd deze week.
2: Ja, en we hebben natuurlijk een item. Wat hebben we geleerd? Maar ja, we hebben dus deze week weinig geleerd. En dat is niet van onze gewoonte, lieve. Sorry daarvoor.
1: Maar het is dus Nerdland. Jij hebt waarschijnlijk bijgeleerd voor 10 en kan wel enkele dingen met ons delen, dachten wij dan.
3: Ah ja, natuurlijk. Jullie hebben waarschijnlijk deze week weinig bijgeleerd, omdat alle weetjes verzameld zijn voor dit weekend.
1: In Wachtebeek.
3: Ja, dus daar kan je komen bijleren voor een jaar. Wat heb ik al bijgeleerd? Onder andere dat er zoiets bestaat als een hersenbank.
1: En wat is dat? Wat is dat?
3: Een hersenbank. Na uw dood kan je uw hersenen doneren aan de wetenschap. En als die interessant zijn, dan worden die bewaard in de hersenbank.
2: Ik ga daar weinig mensen een plezier mee doen.
1: Ik wou het niet zeggen, maar hoe kunnen ze dan zien of ze interessant zijn, al dan niet?
3: Ja, meestal tijdens je leven, als je een interessant hersenprofiel hebt. Ja, helaas waarschijnlijk ook als je een aandoening gehad hebt. Maar ook een paar normale hersenen. En ook ja, complete onverklaarbare dingen zoals jouw hersenen zijn ook welkom, denk ik hoor. Daar kan de wetenschap enorm veel van leren.
1: Dus er is een hersenbank. Ja, wat heb je nog opgestoken, lieve?
3: De aerodynamica van een Formule 1-auto. Dat die zo'n beetje goed door de lucht rijdt. Bij Mercedes is dat een team van 150 mensen fulltime die dat heel het jaar op werken.
1: Waanzin.
3: Ja, de 150 ingenieurs hebben maar één job. En dat is die auto nog iets beter aan de weg doen plakken.
2: Ja, en dat gaat dan over milliseconden die ze dan binnen natuurlijk. Het is ongelooflijk eigenlijk.
1: Daar denk je niet over na als je aan het kijken bent naar Formule 1 natuurlijk. Dat klopt al.
3: Wel, we hebben een show over Formule 1 en we hebben een enorme Formule 1 nerd. En die doet prachtige uitspraken. Zoals bijvoorbeeld, je kan toch niet naar een Formule 1 race kijken op tv, daar is niets te zien.
1: Wat bedoelt hij daar dan mee?
3: Als hij naar een Formule 1 race kijkt, dan kijkt hij naar 7 schermen vol datastreams.
1: Dat is een nerd, dat mogen we zeggen.
3: GeForces en dat soort dingen.
2: Zeg, lieve, wat staat daar verder nog allemaal op de planning dit weekend?
3: Goh, we hebben van alles. Hè. We hebben een paar kindershows. Dat zijn onze favoriete shows. Hattie en ik komen op het podium en bij vragen gewoon, zijn er nog vragen? En dan beantwoorden we de vragen die live komen op dat moment. Heel tof om te doen.
1: En kunnen jullie op alle vragen antwoorden?
3: Ja. Achter ons hebben wij een Google-persoon zitten. Hè. Dus Jeroen Baart, die zit daar dan. En als we iets niet weten, dan zoekt hij het op. En soms stellen ze vragen en soms komen we uit op dingen die de wetenschap nog niet weten.
1: Want dat is ook de wetenschap natuurlijk.
3: Jazeker.
2: En wat is zo de bizarste vraag die je gekregen hebt?
3: Eentje was, waarom is vogelkak wit en zwart? Dat vonden ze enorm intrigerend.
2: Ah ja. En wat was het antwoord?
3: Dat eigenlijk vogels pissen niet. Dus heel de urine wordt eigenlijk verwerkt tot een stevige witte pap. En dat is het wit.
1: Fiek ik eigenlijk.
3: Ook een hele goeie vond ik wel, waarom plakt de lijm niet aan de binnenkant van de tube?
2: Amai, ja. Dat is een hele goede vraag. En wat was het antwoord daarop?
3: Lijm die wordt hard door contact met de lucht. Die gaat dan eigenlijk, er gaat dus een stukje van vervliegen en dan wordt die hard. Dus zolang er geen lucht in de tube is, blijft die vloeibaar. En daarom moet je de dop er goed op zetten, want anders wordt hij hard.
2: Kijk. Ja. Maar dus, je was aan het vertellen, je hebt nog de kindershows. En wat staat er nog op de planning?
3: Clementine Caron, die komt ook. Die komt praten over haar ADHD en hoe ze dat ervaart. En naast haar hebben we dan een professor ADHD gezet. Die komt eigenlijk telkens als hij zegt van, en soms heb ik dat, dan komt de professor tussen en dan zegt hij, dat is waarschijnlijk door die verbinding in een ADHD-brein die anders ligt.
2: En tot wanneer kunnen we nog afzakken naar Wachtebeke?
3: Tot maandag nog. Dus we hebben vandaag, morgen en maandag, hebben wij telkens vanaf 10 uur morgens gaan onze festivalterreindeuren open. Je vindt alle info op nerdlandfestival.be. Daar staat ook het programma. Daar kan je zien wat er iets tussen staat wat jullie interesseert.
2: Oké, geweldig, lieve.
1: Heel fijn. Dankjewel dat we je mochten opbellen. En goed blijven smeren, hè, want met dit weer. Hè.
3: Ja, ja, als ik te veel kleur krijg, ga ik niet meer binnen mogen in de straat.
2: Nee, je mag er zeker niet te cool uitzien, lieve.
3: Nee, gevaarlijk.
2: Dankjewel en fijn weekend.
1: Veel plezier daar.
2: Bye-bye.
1: Wat een heerlijke man. Deze ook trouwens, Ed Sheeran met Azizem.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt, een heel jaar!
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
15: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
16: bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
16: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
19: Kleimans en Van Geel.

0: Heerlijk nummer uit 1979, Hold the Line van Toto. En van de jaren 70 gaan we hier bij Joe recht naar de 90s, want
1: de stemming voor de 90s top 500 is geopend.
0: Dat is zo. Stem nu je favoriete 90s hits in de lijst. Dat kan op joe.be of in de Joe-app.
1: Ja, en je hebt tijd om te stemmen tot zondagavond 31 mei tot 18 uur. En vanaf maandag 1 juni luister je hier naar je favoriete 90s hits.
0: En het zou maar eens zomaar kunnen zijn dat deze daarbij zit. Torn van Nathalie Imbruglia uit 98.

0: ja, het begint ons zelf een beetje te vervelen, maar we moeten hierdoor. Ze zijn dus weer iets vergeten te draaien bij Joe.
1: Ja, ja, ze blijven het vergeten, maar het is niet erg. Het begint een gewoonte te worden, dus het begint ook wel gezellig te worden dat ze het vergeten draaien, want dan kunnen wij het aankondigen, Jelle, en kunnen we het net iets groter maken dan het misschien eigenlijk wel is.
0: Ah ja, op die manier.
1: Ja, ja. Want, voilà, bij deze kunnen we ze aankondigen. De Rolling Stones van Vlaanderen hebben een nieuwe single. Die heet Schreeuw. Hier zijn Klemmers en Van Geel. Ik ben...

0: mannetjes, kunnen we er nou eindelijk om beginnen? Want mijn bus vertrekt wel, hè?
1: Ja, Marcel, dat gaan we zeker doen. Maar nog even geduld, we draaien nog één plaat.
0: Allee, het is gewoon, dat gaat ze.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
12: Kleimans en Van Geel.

0: Er zijn nog weinig zekerheden in het leven, maar gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze fan van de show, Marcel. Welkom.
1: Dag Jelle.
0: Hoe is het met jou?
1: Het was op alle vlakken, Jelle, weer een heel bewogen week, Jelle.
0: Vertel.
1: Pacta Iel die commuisse die is ontstaan rond die enquête van de BRT. Hè?
0: Ja, je doet op de foto van Vlaanderen het onderzoek dat de BRT liet uitvoeren over hoe de bevolking staat tegenover bepaalde maatschappelijke thema's.
1: Inderdaad, Jelle. Ja, ja. Daar hebben ze toch de bal serieus misgeslagen. Hè?
0: Vind je?
1: Ik heb dat volledig onderzoek eens bestudeerd, Jelle. Neem het van mij om. Het trekt op niks, hè, dat onderzoek.
0: Maar de cijfers bleken toch wel te kloppen.
1: Dat kan misschien wel zo aan, maar die enquête... De naam van die enquête, de foto van Vlaanderen. Ik heb dat dossier van ver tot achteruit geplaatst. Er is toch geen foto in, hè? Tabelletjes, grafiekjes, alles wat je wilt. Maar geen foto, maar een schone foto van de kathedraal in Antwerpen of Belfort in Brugge. Vergeet het, voor mijn part mag er zelfs een foto van Luiven in. Hè. Als je goed sukt, zullen er ook klompen iets goed vinden, hè. Maar niks. Hè. Dus dat is de Vlaming volledig op het foute pad zetten, Jelle.
0: Oké. Wie Vlaanderen deze week wel promoten, was onze koning.
1: Ja, met zijn zang, hè. Met zijn zang in knokken.
0: Ja, ja, de koning is aan zee, samen met zijn zoon.
1: Ja.
0: En hij is een bril gaan kopen in de winkel van Eline de Munk.
1: Oh, ik heb het gelezen, Jelle, ik heb het gelezen. En het was ook oognodig dat hij een bril ging kopen, hè?
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, je gaat die bril van Eline de Munk al eens goed bezien. Het feit dat je die winkel binnenstapt, is het grootste bewijs dat je me kan stijken blind zit, hè? Maar ja, stond er kat niet worden, hè, Jelle? Wil je dat trouwens ook dringend een nevenbril nodig, hè, Jelle? Als ik dat mag zeggen, dat is die Guy Verhofstadt, hè? Het nieuws gelezen?
0: Ja, ja, Guy Verhofstadt, de ex-premier. Die dus geen veroordeling heeft gekregen voor het negeren van een rood verkeerslicht.
1: Ongelooflijk. Dat die Verhofstadt nog door een rood licht raadt, dat kan ik nog verstaan. Dat is een liberaal. Een blauwe. Hè. Die donen levert en als negeren waar rood is, hè, Jelle. Moet dan geen boete moeten betalen. Maar dat begrijp ik niet, hè.
0: Ja, maar dat was volgens de rechter wegens zijn grote staat van dienst.
1: Ah, wel, dan hoop ik dat ze bij het geven van mijn parkeerboetes in de toekomst ook rekening houden met een grote staat van dienst, hè. 30 jaar trouw, zeker, Kaz, hè. Moet die dikke mannen doen maar roepen, een centerindex. Het afschaffen van subsidies voor mensen die het echt nodig hebben. Ik heb mijn acupunctuur van volgende week al moeten afzeggen. Hè, jongen. En ik had gezondheidsgewijs al een slechte week. Hè, Jelle.
0: Wat was er dan aan de hand?
1: Het hantavirus.
0: Oei.
1: Ja, alle symptomen worden er. Koppijn, koorts, mijn darmen overhoop, speerpijn.
0: En?
1: Opgenomen geweest in het gasthuis. Ah,
0: nee,
1: ja, 3 doktoren hebben mij een hele dag onderzocht en onder machines gehangen. Verschrikkelijk, Jelle.
0: En? Ja, wat was het resultaat?
1: Ik bleek niet ziek te zijn van tantaviris, maar omdat ik de dag ervoor een bad had gepakt.
0: Een bad?
1: Ja, de dinsdag juist voor de middag een warm badje gepakt, radioken, op om naar Heidi van Telen naar een show te luisteren, in slaap gevallen en pas wakker geworden op 10:01. En ik had praas.
0: Hoezo?
1: Doodelijk ziek, Jelle.
0: Van dat bad?
1: Nee, allee, Jelle. Wat is er nou om 1:00?
0: Ik weet niet.
1: De hits van Smith, Jelle. Mijn radio dus juist niet meer op tijd kunnen uitzetten. En ik had het vlaggen. De dokters in het gasthuis hebben maar... Ze hebben het bevestigd, Jelle. Die mannen krijgen daar elke weekdag tussen 1 en 4 verschillende gevallen binnen. Hè.
0: Maar gelukkig voel je al wat beter.
1: Zeker, maar ik moet toch blijven oppassen, ze,
0: ja,
1: Jelle.
0: Zeker, zeker.
1: Vandaar dat ik dus vandaag niet te lang in deze studio ga blijven hangen, want ik pas dat ik de Schmitz nog een beetje reek van als ze meer gisteren zat.
0: Ja, oké. Marcel, bedankt toch om tot hier te komen en geniet nog van het zonnig weekend.
1: Dat zal ik doen, Jelle. Ik kom morgen met ons Mirjam nog eens naar de kust om nog eens goed te gaan lachen.
0: Ga je naar een revue kijken?
1: Nee, naar die winkel van Eline de Munk.
0: Marcel, behave yourself. Maar bon, goed, fijn dat je er was. Tot volgende week.
2: Bye bye. Dit is Joe.
3: Met Clemens en Van Geel.

0: Het zit er alweer op.
1: Ja, dat ging snel.
0: Ja, Ivan de Vadder op Canva zou zeggen, we hebben de week weer proper neergelegd.
1: Voilà, kijk, het was een bijzondere week. We hebben er veel van opgestoken van deze week.
0: Het was ook wel, als ik dat even mag zeggen, ook een beetje een triestige week.
1: Ja.
0: Want het nieuws van Margriet Hermans is bij mij wel binnengekomen. Je moet weten, ik ken Margriet eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. Mijn vader heeft jarenlang in haar orkest gezeten. Mijn moeder trouwens ook als backing vocal. En ik ging dan samen met Clara vaak mee naar concerten. Dus ik heb Margriet goed gekend, zeker als kind. En als je dat dan leest, dat nieuws, dat vond ik toch wel...
1: Ja, dat was pittig, hè?
0: Ja,
1: dat
0: was wel heel treurig.
1: Ja, via deze weg willen we Margriet heel veel sterkte toewensen.
0: Absoluut, en haar familie. En voilà, ik ben ook blij dat we dat nog even hebben kunnen zeggen. Maar Jonas, het was fijn. Deze ochtend.
1: Volgende week zijn we er weer.
0: Het was zo fijn dat we volgende week terugkomen.
1: Voilà, kijk.
0: Hopelijk luister je dan ook weer. En blijf vandaag gezellig hangen bij ons, bij Joe. Dag.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.
3: This is the story of my baker.

0: voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: En gaat het gebeuren of niet? 30 graden, misschien wel een record hier en daar, dat het al sinds een goede dag is. En dat moment is om een luchtje te scheppen samen met George Michael zo meteen. Zo wordt het 12 uur. Nieuws dat hoor je met Alin Koutreels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het is opletten voor het koude zeewater. In Turnhout is een fietser aangereden door een vrachtwagen. En Belgian Cat Julie van Loo zit zonder club. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee. Door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
5: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperatuur. Van het water.
4: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op, voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10 tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
6: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
4: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremie speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90. Dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
7: De mensen hadden ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
4: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
3: En lokaal dus toch tot 31 graden. Maar jongens, zweten, dat gaat het worden. En wie weet ook wel als je in de file staat op dit moment. Want er zijn er 6 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is uiteraard op de E40 richting Kust. Een dik half uur daar tussen Aalter en Brugge. 10 minuten erbij dan weer tussen Sindenijs-Westrum en Drongen. 25 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. De weg is daar ook afgesloten. Kwartieren extra richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Nog eens 20 minuten erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. En ook aanschuiven op de A12 richting de grens met Nederland. 10 minuten extra daar tussen Stabroek en Berendrecht. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Dit is Joe.
9: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: George Michael, let's go outside. Maar het is wel op eigen risico, want er valt daar een stevig oventje op u neer. Het is een hete luchtoven zelfs hoor. Zouden onze 90's daar eventueel iets mee te maken kunnen hebben misschien?
1: De 90's top 500.
0: Ja, want voor die 90's warmen we jou sinds gisteren ochtend op. En nu de 90's top 500 dus terugkomt. Vanaf 1 juni is dat. En het stemmen ook volop begonnen is via onze website joe.be. Ik weet uit ervaring, zo keuzes maken uit de jaren 90, dat is echt niet gemakkelijk. Dus ik geef hier voor 3 uur deze middag nog wel een paar ideetjes mee. Met bijvoorbeeld George Michael net, daar zaten we helemaal goed mee. Het was wel niet het makkelijkste decennium voor George Michael, als ik dat zo nog eens overloop. Want hij verloor zijn geliefde bijvoorbeeld aan de gevolgen van AIDS. En aan het einde van de jaren 90 werd hij dan ook nog eens gearresteerd toen hij in het openbaar nogal expliciete handelingen deed tegenover een undercover agent, zal ik het zo benoemen. Wel fantastisch verwerkt dus in die Outside van net. Nu, er zijn gelukkig ook nog wel goede dingen gebeurd in de jaren 90, zonder dat daar een heel trauma aan vooraf moest te pas komen. Daar pak ik jou voor 3 uur deze middag dus allemaal nog wel in mee. Na onder andere nu al muziek vanuit een recenter decennium. Vanuit 2017 is dit nu Pink met haar What About Us.

Een zotter dansje dan meppen op uw stuur of op de tafel voor uw neus leek er mij niet meteen in te zitten met deze temperaturen. Dus Queen erbij gepakt met We Will Rock You. Goedemiddag, alhoewel ik heb dat hier over dansen en zo, dat dat niet makkelijk is met die hete temperaturen. Maar ik zie dat de luisteraar Lisbeth Wels bijvoorbeeld op Blues Peer hangt. Heerlijk. Maar zweten vermoed ik toch ook echt. Hè? Dus als je nu op een festival zit, echt waar, courage. Vergeet geen bidonske water of zo mee te pakken. Ja, het is een groot verschil toch wel. Hè? Vorig weekend vielen de lentefeesten, communiefeesten, allemaal in het water. Moesten er nog eens verwarmingstoestellen gefixt worden. En een week later is het volledig het tegenovergestelde. Alles uit de kast halen, doet die zon. En wij doen gewoon mee, toch?

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
14: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
15: Want knock, knock.
14: Who's there?
15: Justin.
14: Justin who?
15: Justin, time to start investing.
14: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
15: Just in time, Adam.
14: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Wij dragen E5.
19: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
18: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Paul Young, come back and stay. Ja, dat jij ook altijd welkom bent en blijft. De deurtjes staan open vandaag. Beetje van moed dus ook wel. Of het is hier gewoon veel te veel bakken en braden. Want ik heb zo het gevoel dat de airco hier ondertussen ook al begeven heeft. Dus als ik rare dingen zeg, ik heb deze keer een excuus. Deze keer dan toch. Deurtjes van de app zijn trouwens ook weer opengezet. Dus altijd welkom daar om jouw ervaringen te delen. Welke dat ook mogen zijn. Of gewoon hallo zeggen. Ook allemaal zeer oké. Ik check hier ondertussen nog eens even de birthday calendar. En op het eerste zicht lijkt het mij een goed idee om iets van de Sugababes te draaien. Maar eerst nog deze Shaboozie met Bar Some.

0: 22 mei vandaag. Dat is een schone dag voor een feestje. Goedkoop ook, zou ik denken, want gewoon ijsjes serveren, ijsblokjes erbij. En iedereen content, zou ik denken. Al zullen wereldsterren het ongetwijfeld net iets fancier aanpakken. Bijvoorbeeld Heidi India Partakis. Heidi range ook wel voor ze getrouwd was met ondernemer Alex Partakis. Maar waar het eigenlijk vooral om draait, is dat Heidi een sugar babe is. Die band die zo wat de meeste wissels ooit heeft gekend, denk ik. En in wissel 2 dan kwam Heidi opdagen. Dat was die blonde, knappe blonde. En met haar braken ze pas echt internationaal door. Hè. Heidi, draai ik zo meteen met de Sugar Babes met Round Round op haar 43ste verjaardag vandaag. Maar het is ook 12:30, dus toch eens even kijken hoe het gaat op de weg. 4 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 40 minuten extra op de E40 richting Kust tussen Aalter en Oostkamp. 25 minuten dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. 10 minuten op de A12 richting Grens met Nederland tussen Stabroek en Berendrecht. En nog eens 10 minuten op de E34 richting Brugge tussen Maldegem en Polderken.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

praten aan de Proclaimers, zou ik denken. Die 500 miles, te warm toch voor, hè, op dit moment. En mogen we content zijn dan dat we, als we met de auto rijden, we dat ondertussen kunnen doen met van die elektrische raampjes in plaats van in de jaren 90, toen we het nog met een hendeltje moesten fixen. Ik neem je er zo meteen nog eens mee naartoe, naar de 90s met Bon Jovi, na Enrique Jager.

0: know, ook wel de pingpong-song van Enrique Iglesias. En zometeen dus naar de jaren 90 met Bon Jovi, die dat decennium hun nektapijtjes toch maar eens besloten af te knippen en er meteen ook een pak stoerder, frisser uitzagen. Keep the faith en denk daar gerust ook aan, hè, terwijl je jouw stemkeuzes wil doorgeven voor de 90's Top 500 van Joe, die komt knallen vanaf 1 juni. Bon Jovi doet het zometeen ook, hè, dat knallen met Keep the faith dus.
1: Vanavond bij VTM nog 23 kandidaten die strijden voor de hoofdprijs in The Floor. En bij VTM 2 mag Hercule Poirot doen waar hij goed in is, in A Haunting in Venice. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
12: In Wallonië eens proberen.
13: Of naar een pretpark gaan misschien.
12: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Long Turnaround van Aswad. Dat zijn eigenlijk gewoon Britten die ook zonnige muziek kunnen maken. Waarom ook niet, hè? En daar geniet Paul Verleijen dan bijvoorbeeld van. Laat hij weten via de app. Hij luistert ook via de app vanuit Spanje. En zo pakt Noël van Eno het ook al aan. Ze zijn met de camper erop uitgetrokken en hangen nu in Les Douze France, waar al los over de 30 graden wordt gegaan ook, hoor. Hoogzomer daar, net als hier trouwens, hè. Prins William die heeft in een interview laten weten dat hij een uitnodiging voor de bruiloft van Taylor Swift graag zou aannemen. Hij vindt die muziek van haar fantastisch goed en hij is een prins. Dus ja, waarom niet, hè, om zoiets te ontvangen. Maar ja, die bruiloft is 3 juli al. Dat is zo'n 40 dagen te gaan nog. En nog steeds heeft hij niks in de bus gekregen. Taylor Swift zegt er zelf ook op. Geen commentaar. En daarmee is alles gezegd, lijkt mij. Dit is trouwens Taylor Swift, hè. Nu dan met...

0: nieuwe bank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Deze zaterdag heeft het helemaal in zich, maar als je het toch nog niet gedaan hebt, zo meteen jouw kans om nog fluitend de dag in te zetten met Centerfold van J. Gals Band. Zo wordt het precies 1 uur. Nieuws met Aline Koutreels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De kustredders vragen om voorzichtig te zijn als je in zee gaat. 3 nieuwe ebola-besmettingen in Oeganda. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder club. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee. Door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperatuur. Van het water.
2: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op, voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90. Dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar tijd. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
4: Zijn mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
2: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Het is een half uur extra op de E40 richting Kust tussen Aalter en Loppem. 25 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellelaan. E34 richting Brugge, dan ook nog een kwartier extra tussen Maldegem en Bolderken.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

Ja, gezellig fluiten op een schone dag als vandaag mag het wel. Hè. Goedemiddag. Ik ben daarnet nog eens gaan kijken. De zon doet nog steeds zijn ding. De blote benen zijn met andere woorden ook nog steeds helemaal verantwoord. Want ik doe dat eigenlijk niet op het werk. Tenzij ik in het weekend hang en er zo goed als niemand anders op de vloer is. Maar bijna 30 graden ook vandaag. Dus het is bijna misdadig om het niet te doen. En oh ja, de muziek die danst hier ook vrolend uur lekker mee. Vrolijk komend uur, dat is wat ik wou zeggen. De zon zeeft met de pakken hoor. Net als hier bij Kevin Little in Turn Me On.

was zo niet de grootste ster of zo van de jaren 90. Of de periode ervoor of daarna. Maar wel echt zo eentje die in de 90s top 500 hoort. Al was het gewoon op 500, zou ik ook helemaal oké vinden. Als er toch maar iemand een stem aangeeft aan Donna Lewis. I love you always forever. Doe dat even en geef haar een stem via onze website joe.be. En één noot horen dan. En je weet dat je een paar mensen moet waarschuwen, omdat de drang om mee te zingen nu eenmaal zeer groot is.

0: zei daarnet nog, Billy Joel, Piano Man, dat is zo'n nummer dat u dwingt om mee te zingen. Zo ervaar ik dat toch. Maar ik ben echt waar niet alleen, want daarnet via de app kreeg ik dit hier binnen.
1: There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
0: Dankjewel, Guy Hombeck. Ja, na de Voice van Vlaanderen moeten we misschien ook eens beginnen met de Voice van Joe. Wie weet zit er iets in. Hè? Zometeen naar de Voice van Germany. Want daar in de jury, daar zit af en toe ook Kamrad in. Die je wel kent van Be Mine. Dat draai ik zometeen voor jou.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mm-hmm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

Nine van Duits muzikant Kamrad dus, die trouwens in zijn thuisland gigantisch populair is, want hij zit dus ook bijvoorbeeld in de jury van The Voice of Germany. Gisteren was het hier bij ons, The Voice van Vlaanderen nog eens, hè, de halve finale, waar nu uiteindelijk nog 4 kandidaten zijn overgebleven. En dan zouden we volgende vrijdag de finalist moeten kennen. Mael, Joris, Bas of Finn zou dat dus moeten worden. Straks doen we nog eens een sprong in de jaren 90 met die band die ook effectief gevormd werd in 1990. En blijkbaar waren dat de rivalen van East 17. Ik had dat nu zelf precies nooit zo ervaren. Maar zwart, blijkbaar waren ze dat toch. Ik neem je er zo meteen mee naartoe, na deze nog van de Pretenders. Dit is Don't Get Me Wrong.

0: 2. Dat betekent dus ook files checken op onze snelwegen. En zo zijn er 2 waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is een half uur. Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En ook nog eens 20 minuten erbij op de E40 richting Kust. Tussen Aalter en Loppen.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
0: Dat dus, de rivalen van East 17. Mama, van mij mogen ze allebei wel in de 90s top 500, waar je sinds gisterochtend voor kan stemmen via joe.be.

0: Smooth Criminal van Michael Jackson. Tot bijna 20 voor 2. Het is hoog tijd om dit er eens te doen. Want ja, straks maak ik dus nog eens ruimte voor jou. Of het is eigenlijk al gebeurd hoor. Het gat in de playlist is een feit. Dus ofwel krijg jij het nieuws van 2 uur straks toch al maar om 5 voor 2. Ofwel stop jij daar nog een noodnummer. Een nummer waar je met andere woorden nood aan hebt. En als het even kan, zoek dat noodnummer ook gerust al maar in de jaren 90. Dat past zo schoon in het thema. Nu we op weg zijn ook naar die 90's top 500. En dan krijg je, wie weet, de andere luisteraars misschien wel warm om volop te stemmen, ook voor jouw favoriet. Maar een noodnummer dus, ergens gesitueerd in de jaren 90. Laat maar weten wat dat zou mogen zijn voor jou. En zet er gerust ook bij waarom precies. Ik lees het graag allemaal via de app.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Train plus.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
22: Voilà, een salade van vlees.
23: Oei, amai.
21: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
24: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
25: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: Good times.
27: Great music.
26: Dit
27: is Joe.

Alvaro Soler. En zijn La Cintura tot 14:15. En het komt allemaal goed. Het nieuws van 14:00 gaat gewoon om 14:00 kunnen beginnen. Want er is muziek binnengekomen, een noodnummer. Daar was ik naar op zoek, samen met jou. En het mocht een noodnummer zijn uit de jaren 90. Je hebt je laten gaan, dank je wel daarvoor. Frederik kwam bijvoorbeeld uit bij eentje van Oasis, The Masterplan. Dat is een ongekend juweeltje. Zo ongekend helaas dat het ook niet in onze database staat. Sorry daarvoor. Aline die kwam uit bij La Mamadora van Bart Keil. Voyage van Desireless. Dat is van 89, zag ik net nog. Dus dat is voor een ander keertje dat we dat gaan onthouden. Mia Lippes die stuurde ook nog Fading Like a Flower door van Roxette. Het is vandaag wel van toepassing, stuurt ze, want ik zie dat mijn bloemetjes het hier moeilijk hebben met de warmte. Maar vandaag gaan we toch nog voor een ander 90s nummer. Ook niet Kiss Me, Sixpence, None the Richer, want dat was ook nog binnengekomen. Maar Serge Buffet die had nog een fijn ideetje. Hij zegt, dat was zalig toen. Iedereen deed toch gewoon mee. Tuurlijk dat, op Criss Cross met Jump.

Wereldband U2 met Pride in the Name of Love. En Mia die had het daarnet nog via onze app over haar bloemetjes die het een beetje moeilijk krijgen met zoveel warmte daarbuiten. Wel, die bloemetjes van jou die krijgen nog wat extra support dan hier van Miley Cyrus. Je hoort ze met Flowers.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viske.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Mannekes, ik heb gedroomd.
3: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En morgen en maandag?
4: 20% korting op alles.
3: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Mompie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
2: Jawel!
6: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Het risico van vastplakken op jouw stoel met dit zweetweer best groot. Hè. Dus zometeen van All Rise met Blue en nog meer van die perfecte zaterdagmiddagmuziek bij Joe. Na het nieuws van 1 over 2, dat krijg je met Aline Kotreels. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval met een e-step in Antwerpen. Ook in Oeganda loopt het aantal ebola-besmettingen op en aardbeving op Hawaii. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
14: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
13: In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid liever. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich dus ook verspreiden in de regio. En op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had een kracht van 6.0. Dat meldt het Amerikaanse Geologisch Instituut. Op dit moment is er wel, geen sprake van schade of slachtoffers. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden.
12: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. En ook nog een klein half uur dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan.
15: Dit is Joe.
16: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: 7 over 2. Heel fijne middag. En heet jongens, heet van de naald zelfs. Die nieuwste single van Aaron Blommaert, die deze keer kiest ook voor een samenwerking met de Nederlandse Zoe Livé om een single dan mee te zingen. Dat is een dingetje, hè? Zo Belgische artiesten die dan in de Nederlandse zangeressenvijver gaan vissen. Want denk bijvoorbeeld aan Reggie, die dat ook al deed. Meteor, Maxim, die passeren daar dus ook allemaal al eens. En nu was het dan de beurt aan Aaron Blommaert, maar het was eigenlijk allemaal zo wat per ongeluk. Bleek dat die Zoe ook in de studio was waar Aaron Blommaert kwam om muziek in te zingen. Bleek het ook uiteindelijk te komen dus tot een song die niet meteen bedoeld was om uit te brengen. Maar ja, als het goed blijkt te zijn, waarom zou je het dan niet doen, hè? Aaron Blommaert, Zoe Livé met Tranen van Goud. Zometeen na The Police dan hier en So Lonely.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

Passion is het met Janica Zalsits te doen in Viva La Vida. Morgen tussen 10 en 12 met Anne van Elzen trouwens als vragensteller daar van dienst. En als je de socials van Joe erop nahoudt, weet je dat het over een ontmoeting zal gaan met Dua Lipa. Wereldster Dua Lipa en Janica Zalsits tegenover elkaar. Het was trouwens een gênante ontmoeting. Moet je zeker eens maar gaan kijken. Via de socials, via Facebook of via Instagram dus van Joe. Iets zegt mij nu ook wel dat ook Madonna besproken zal worden morgen in Viva La Vida. Want Jani en Madonna, dat is toch ook een dingetje. Hè? Veel adoratie heeft hij voor de Queen. Daar heeft Jani er al eerder over gehaald. Dus moest hij dit in horen? Ik denk dat de volumeknop nog eens mag opengedraaid worden. Voor Jani Casalsis, voor jou ook gerust. Hè? Madonna is dit nu met Into the Groove. Come on.

0: Chelsea. Welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe. Good times. Great music.
3: Dit is Joe. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
19: Good times.
20: Great music.
19: Dit
20: is Joe.

is bijna 2:30. Straks het rad er dus nog eens bijsleuren. Je weet dat rad waar alle letters van het alfabet aan vastkleven. En na een goede draai dan eraan zou ik er toch bij eentje moeten uitkomen. Bij één bepaalde letter die dan bepalend wordt voor de muziek die uitgekozen kan worden door jou. Want moest het bijvoorbeeld de letter B zijn waarbij we blijven hangen, kan je voor de B van Billy gaan. Van Billy Ocean meer bepaald. Dit is hem nog eens, hè, met Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Ik ga nog eens een poging doen. Si antes te hubiera conocido. Dat zou ik er dus van maken, hè. En dan hoor je dat dus zo meteen Carol G zingen, die woorden. En dat lijkt er eigenlijk in de verste verte niet op, op wat ik er dan weer van maak. Ja, mijn Spaans, olé, hola. En verder dan dat, ja, gaat het eigenlijk niet door. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste stevige file. Dat is 1 uur en 5 minuten op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost, daar is een ongeval gebeurd. 25 minuten extra dan op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Kwartier ook nog op de Brusselse buitenring tussen Strombeek en Jette.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Roxette en Joyride. En straks dan is het muziek van ABBA met Voulez-vous. Maar de muziek van 2:15 dan weer, hè, die mag jij bepalen. Het mag je doen aan de hand van het rad waar ik nu dan aan draai. En dan is het uitkijken bij welke letter we uitkomen. Het is de K geworden. Een band of artiest met beginletter K. En als het even kan, dan ook om het extra moeilijk te maken. Maar om het extra plezant te maken ook. Zoek die muziek ook eens in de jaren 90. Nu we al uitkijken volop naar de 90's top 500. Dus een band of artiest met beginletter K, benieuwd waarbij jij zou kunnen uitkomen.
1: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En morgen en maandag?
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombie, we hebben nu drukken door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
7: Het is bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Dit is Joe.

warmertje ook wel voor Jan Bosman, die er binnen een kwartiertje aankomt. En je weet dat, hè? Jan Bosman, ABBA. Hand in hand gaan die twee. Voulez-vous was dat net. En de muziek van kwart voor drie dan, daar had jij alles over te zeggen. Beginletter K, dat was het, hè. Daar kwamen we bij uit. Een band of artiest met beginletter K dus. En gezien we binnenkort ook met de 90's Top 500 starten, mocht je het ook gaan zoeken bij de jaren 90. Is heel wat op binnengekomen. Case Choice bijvoorbeeld, Lenny Kravitz, Koen Wouters, tuurlijk dat. K3 met Parel stuurt hier ook nog iemand door. Kaja Gugu, Casey en de Sunshine Band. En ook zeer vaak binnengekomen. En dan dacht ik, tuurlijk, laten we het nog eens weer klinken. Hier op de radio, hier bij Joe nu. Een artiest met beginletter K uit de jaren 90. Groot artiest ook hoor. Kim K en Lila Lee.

was vergeten hoe plezant dat wel niet klinkt. Merci om voor deze artiest te kiezen. Hè. Kim K met beginletter K, daar zaten we dus. Kim K met Lila Lee tot bijna 3:10. Goedemiddag. Ik heb er nog een paar te gaan hier bij jou. Hè. Nog een paar greatest hits. Zeer schone zomerse straks van Buena Vista Social Club. Na Dasha nog. En na onze Hollandse vrienden hier van Golden Earring met When the Lady Smiles.

Lange jeans, zwarte t-shirt. Ja, ieder zijn manier om die 30 graden van vandaag tegemoet te gaan, dan zeker. Hè. Maar hij is er klaar voor, hoor. Jan Bosman, heel veel plezier ermee.

0: Fijne middag iedereen. Ga naar buiten en geniet van de meest zonnige temperaturen op dit moment die maar mogelijk zijn. En natuurlijk met Joe op de achtergrond. Want wij zorgen ook voor heel zomerse muziek. Ondertussen is 3 uur geworden. Emile Wallace heeft het nieuws.
1: Goedemiddag. Een dodelijk stepongeval in Antwerpen. In Brussel probeerde een man een overval te plegen. En de Britse politie roept slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
1: Eerder deze week riepen spoedartsen in Antwerpen nog op voor een verbod op deelsteps 's nachts. In Sint-Jans Molenbeek in Brussel heeft een man geprobeerd om een overval te plegen. Het gebeurde gisteravond, maar het raakte nu pas bekend. De man viseerde een kruidenierszaak. Hij had onder meer een kalasjnikov bij. De man werd opgepakt. Het onderzoek loopt. En in het Verenigd Koninkrijk roept de politie slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. Ook ooggetuigen worden gevraagd om hun verhaal te doen. De bedoeling is om de voormalige prins voor de rechter te slepen. Gisteren raakte bekend dat er een nieuw onderzoek loopt naar Andrew voor zedenfeiten. Eerder kwam hij ook in opspraak voor zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volop zomerweer dus, veel zon en ook warm. We halen lokaal tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag wel meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt dan ook koeler, maximaal rond 23 graden.
0: Ik denk dat voor veel mensen 23 graden voldoende zal zijn.
1: Emile. Ja, ik hou er toch ook van om nu even te werken.
0: Ja, dat is waar. In een koelere studio, dankjewel. En tot over een uur natuurlijk, want dan is Emile er terug. Het is 3 minuten over 4 en er staan op dit moment 5 files waar je tijd verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost komen 40 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 20 minuten. Richting Antwerpen op de A12 gaat het traag tussen Wilrijk, Vallaar en Antwerpen-Zuid. Daar komen 10 minuten bij. Ook 10 minuten verliestijd op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

luisteren naar Ross en Upside Down. Als je dat zou willen, dan moet je nu naar een pretpark gaan en in een van de rollercoaster ondersteboven gaan. Of wel bevriend zijn met Lionel Richie, want die kan dat ook. Die danst op het plafond. Voilà, kijk, dus allemaal Upside Down. Hele fijne middag. Ik blijf bij jou tot 6 uur deze middag met de meest zomerse muziek die je kan voorstellen. Michel Tello bijvoorbeeld, zometeen met Asje.

0: set you back.
1: Michel Teleu en I set you pego. Ik heb mij laten vertellen dat het betekent, kom hier dat ik je pak, of ik zal je pakken of zoiets. Elton John pakt het dan weer heel wat rustiger aan. Dit is hij hier bij Joe met Your Song.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: Si, si, bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
11: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
13: bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

de zaterdag en de zondag van de Greatest Hits, dan heb ik altijd voor jullie een thema waarom we liedjes gaan zoeken. En dat is vandaag niet anders natuurlijk. Het is vandaag wel een eerder heel serieus thema. Want vorig jaar was er dus nog Freek van Suzanne en Freek. En deze week ook de superlieve en supergetalenteerde Margriet Hermans, die ons liet weten aan een ongeneeslijke ziekte te lijden. En we kennen allemaal wel mensen die vechten tegen een ziekte of tegen een depressie of wat dan ook. En daarom ga ik vandaag met jullie op zoek naar liedjes om er ja, toch wel een beetje de moed in te houden. Die zeggen van, geef niet op, ik ben er voor jou. Die misschien ook wel een beetje steun kunnen bieden of een positieve boodschap meedragen van, je staat er niet alleen voor. Dat alles, maar dan dus in een liedje gegoten. En om te beginnen hier tussen 3 en 4 ga ik op zoek naar liedjes uit de jaren 70 die dat soort boodschappen meedragen. Nu, ik ben benieuwd, want dat is in ieder geval niet het meest grappige en opgewekte thema, heel serieus thema, maar ik weet ook niet of er heel veel liedjes zijn die die boodschap in zich meedragen. En daarom natuurlijk vertrouw ik op jou, want jij weet veel meer van muziek dan ik in de studio. En jij denkt misschien meteen aan nummers waarvan je denkt van, die passen compleet in dat thema en komen ook nog uit de jaren 70. Ik ben benieuwd of je zo van die liedjes kent. Titels, uitvoerders, meer dan welkom vanaf nu via de Joe-app. En straks 4:15 draai ik in de eerste keer zo'n extra opbeurend liedje.

0: La Cumbia van Sailor was dat. Ondertussen nog twee files onderweg. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar verlies je 25 minuten. En op diezelfde Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Daar gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar komt een kwartier bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Liedjes met een positieve boodschap erin die zeggen van geef de moed niet op, ik ben er voor jou. Dat zijn de liedjes waar ik nu naar op zoek ben en ze moeten uit de jaren 70 komen. Heb jij nog een idee? Laat zeker weten, titel en uitvoerder via de Joe-app. En misschien draai ik dat zo meteen dan wel.

Ik denk gewoon dat ik alle liedjes waar de zon ook in komt, dat ik die vandaag ga draaien. The Sun Always Shines on TV van AHA heeft natuurlijk met het mooie weer daar buiten te maken. Alex Warren, altijd fijn gehoord op

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: disco's maken in Mexico.
1: Ring for Life. Ring for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

0: Ace of Base en All That She Wants. Ik ben dus op zoek naar liedjes gegaan vandaag waar moed in steekt of waar moed van uitgaat. Liedjes die zeggen van, je staat er niet alleen voor, ik denk aan jou. En deze kwam binnen, ook al kwam die uit de jaren 60, ik ga die toch even meenemen. Want deze hebben jullie eigenlijk heel veel doorgestuurd, maar het is een jaren 60 nummer. You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Die zat er veel tussen. Dus ik laat die graag even een stukje horen. Ook deze van ABBA.
1: People need hope, people need loving, people need trust from a fellow.
0: Toen ABBA nog niet ABBA heette, maar gewoon Agnetha, Björn, Benny en Annie Frid, brachten ze deze People Need Hope, People Need Love uit. Dus ook een liedje waar heel veel steun van uitgaat natuurlijk. Dit was ook mooi. Liedje van Fleetwood Mac uit 1977, om zeker en vast niet op te geven. Don't Stop werd ook een paar keer doorgestuurd. En dan natuurlijk ook Carole King.
2: And I'll be there. You've got a friend.
0: You've Got a Friend van Carole King, die zat er heel veel tussen. Soms ontbreekt het je aan woorden en iemand dacht aan dit nummer dan. Als ik over de woorden beschikte om het allemaal beter te laten gaan, laat iemand dat weten, dan zou ik die ook zeggen. If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En ook deze was mooi.
3: Don't give up on us, baby. Lord knows we've come.
0: Het gaat natuurlijk over een relatie, maar gewoon de titel Don't Give Up, dat was de bedoeling van degene die het had doorgestuurd. Fijn nummer ook wel, deze van David Soul. En ja, dit nummer.

He Ain't Heavy, He's My Brother. Een nummer dat onnoemelijk veel keer werd gecoverd, maar het gaat dus over naaste liefde, over broederschap en het dragen van elkaars lasten zonder daarover te klagen. Dat is waar dat liedje over gaat en dat is natuurlijk ook de bedoeling van de nummers die ik vandaag zoek. Ik heb uiteindelijk een nummer gekozen wat ook heel veel werd doorgestuurd uit 1972. Het liedje Lean On Me van Bill Withers. Dat is eigenlijk een nummer dat Bill Withers had geschreven toen hij verhuisd was naar de grote stad. Hij ging namelijk naar Los Angeles wonen en hij kwam van ergens een soort van locatie, een gemeenschap waar het heel warm, waar het heel vriendelijk, gemoedelijk aan toe ging. En toen hij naar de grote stad verhuisde, dan miste hij dat allemaal. Dus daar schreef hij een liedje over dat, om te tonen hoe belangrijk eigenlijk vriendschap en familie en dat soort dingen allemaal zijn, om je zeker niet alleen te voelen. En ik vond dat perfect passen in het thema van vandaag. Uit de jaren 70 dus deze Lean On Me, voor mensen die het allemaal misschien een beetje moeilijk hebben. Dit is Bill Withers. Great music.

vandaag dus op zoek naar liedjes waar moed uitstraalt, waar die zeggen van kom op, niet opgeven, ik denk aan jou. En dat naar aanleiding van het bericht dat Margriet Hermans afgelopen week deelde. Maar we kennen allemaal wel iemand die leidt aan een vreselijke ziekte of depressie of wat dan ook. En daarom dacht ik van ik ga op zoek naar liedjes waarbij we een beetje steun kunnen uitspreken. Straks dus met nummers uit de jaren 80. Maar dat is dus voor straks na het nieuws ook.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Het gaat veel te snel. De tijd bedoel ik dan. En dat komt omdat het zo mooi weer is. Dan gaat de tijd extra snel en is er alweer dus een uur voorbij en tijd voor nieuws. Het nieuws van 4 uur met Emiel Wallais.
2: Goedemiddag. Een sociaal akkoord bij Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham. Het treinverkeer in Utrecht lag stil door klimaatprotest en Julie van Loo heeft een nieuwe Europese ploeg. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
3: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
2: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisten dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe Europese ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook wat koeler, maximaal rond 23 graden dan.
1: Het is bijna 3 minuten over 4 en er staan ook 3 files. Op de Brusselse ring begin ik op de binnenring. Daar gaat het moeilijk tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Daar komen 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Daar verlies je in de file 5 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

Shania Twain en I Feel Like a Woman in ons thema van vandaag. Je weet het, liedjes waar moed uitspreekt, waarmee je durft te zeggen aan andere mensen van hey, ik ben er voor je, niet opgeven. Daar hoort dit liedje eigenlijk ook wel bij. Maar dat komt dan van veel later natuurlijk. En dit uur zitten we in de 80's, dus ik draai het gewoon helemaal zonder de 80's connectie. People help the people, dit is Birdie.

Ik laat de vraag gewoon liggen bij Rod Stewart. Ik ga ze zelf niet stellen, want ik weet welke antwoorden ik allemaal ga binnenkrijgen. Moest ik vragen, do you think I'm sexy? Rod Stewart was dat. En antwoorden hoeft helemaal niet. Dit moet ik dringend nog eens gaan doen. Ja.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Het zou gaan over een soort van kookpot of over een toeter. Musical Youth was dat en Pass the Dutchie. Ja, je weet het, afgelopen week was er Margriet Hermans met heel triest nieuws. Vorig jaar hadden we ook nogal Freek van Suzanne en Freek. En ik dacht van, ja, we kennen allemaal wel mensen die het misschien wat moeilijk hebben. Die vechten tegen een ziekte of wat dan ook, of tegen een depressie of heel andere redenen. En daarom dacht ik van, best eens op zoek gaan vandaag naar liedjes die er de moed op een of andere manier kunnen inhouden. Of liedjes waarmee je aan iemand kunt duidelijk maken van, hey, ik denk aan jou, ik ben er voor je, als je me nodig hebt, laat het maar weten. Dat zijn de liedjes waar ik vandaag dus naar op zoek ga. En dan nu dit uur vooral nummers uit de jaren 80. Dus daar ben ik naar op zoek. En straks 16:45 draai ik dan in dit programma een extra nummer dat door jou wordt aangedragen. Nu via de Joy-app kan je die doorsturen. En ik heb enkel titels en uitvoerders nodig. En je weet het, hoe meer er binnenkomen, hoe moeilijker het voor mij wordt om uiteindelijk daar een keuze uit te maken. Maar laat je vooral gaan als je aan een nummer denkt. Misschien heb je ooit al wel zelf nummers doorgestuurd naar mensen zelf om die moed en die steun uit te spreken, dan is het nu het moment om dat ook nog eens naar mij te doen. Ik kan er straks mee aan de slag gaan waarschijnlijk. Zometeen is het Britney Spears met Baby One More Time na As It Was. Dit is Harry.

0: Ons Britney met Baby One More Time. Ze stond vorig jaar op nummer 39 in de 90s top 500. En benieuwd waar dat dit jaar zal zijn. Wat mij betreft mag ze nog wel een paar plaatsen stijgen. Hangt helemaal van jou af. En je weet het, sinds gisteren is die stemming voor de 90s top 500 weer begonnen. Dus niet vergeten om jouw absoluut favoriete 90s platen ook door te geven. Ik vind dat een geweldig decennium. Heel veel toffe, uiteenlopende muziek gemaakt. Heel veel bagger ook wel, voor alle duidelijkheid. Maar er zaten ook wel fantastisch goede nummers tussen. Dus jij mag die daaruit filteren. Wat zou je allemaal in die 90s top 500 stoppen? Niet vergeten te stemmen. Je hebt nog een hele week. Maar je weet het, uitstel is afstel. Dus op het moment dat je het kan doen, doe het dan gewoon. Want anders vergeet je het waarschijnlijk. En je wil natuurlijk dat jouw favoriete platen ook in die 90s top 500 staan. Via joe.be of via de Joe-app. Daar kan het allemaal. En dan even kijken onderweg hoe het met de file staat. Er is nog eentje over, die staat op de Brusselse binnenring. Daar wordt aangeschoven tussen Groot Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Daar verlies je op dit moment 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: We built this city on rock and roll, mag ook een andere muziekstijl zijn. Allerlei muziekstijlen, zolang Joe maar mag meedoen. Starship was dat. En de zomer in je radio nu met Paul Kles.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bombi.
3: Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En morgen en maandag?
3: 20% korting op alles.
4: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
3: Bombi, we hebben nu drukke door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
10: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Oh,
12: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: met If You Had My Love. Op zoek naar liedjes waar moed van uitstraalt. Die je misschien stuurt naar mensen die het een beetje moeilijk hebben. Om hen een beetje op te peppen. Dat was de bedoeling van vandaag. Of dat was het thema. En ze moesten dit uur uit de jaren 80 komen. Niet opgeven, want je hebt vrienden. Dat is wat Peter Gabriel en Kate Bush zingen in deze Don't Give Up. Heel dikwijls doorgestuurd trouwens. Het is eigenlijk best wel een liefdesverhaal, maar als je dat stuurt naar iemand dat je ja, altijd in de gedachten bent van, of dat die persoon altijd in jouw gedachten is, dan is dat een mooie boodschap toch. Always on my mind van Pet Shop Boys. Deze kwam uit midden van de jaren 80. That's what friends are for van Dionne Warwick samen met een paar vrienden die het allemaal zongen. De volgende titel spreekt ook voor zich. Journey and don't stop believing. Blijf er altijd in geloven. Dat is de boodschap van dit liedje. Het goede doel dan?
1: Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een
0: illusie. Nou, dat is eigenlijk de tegenovergestelde boodschap. Maar de titel die is belangrijk. Vriendschap, daar ging het over bij. Het goede doel. Ook Willeke Alberti was erbij.
2: Samen zijn is samen lachen.
0: Samen zijn van Willeke Alberti hebben blijven in Nederland.
3: Geef mij nu je alles. Ik geef je er hoop voor terug.
0: Geef mij angst. Ik geef je er hoop voor terug. Dat is wat André Hazes hier zong. Hele mooie voorstellen. Echt waar, waarvoor dank. Er zijn er nog veel meer binnengekomen. Maar het is een kort overzicht van al die nummers die jullie hebben voorgesteld. Dus heel tof om te merken dat jullie daar volop aan meewerken. Ik heb uiteindelijk een liedje gekozen dat veerkracht uitstraalt. Dat uitstraalt trouw blijven aan jezelf in welke situatie dan ook. En na verloop van jaren is het eigenlijk een beetje een soort van anthem, een strijdlied geworden tegen de tegenslagen die je in je leven moet verwerken. En dat is wat een aantal mensen ook hadden doorgestuurd. Iemand schreef er ook bij. Er zijn mensen die het moeilijk hebben of in een situatie zitten waar ze moeilijk uit geraken. En waar je dan tegen zegt van, ja, kom op, ik ben er voor je, je mag mij altijd contacteren. Maar die zeggen dan meestal, nee, het is oké, het zal wel lukken allemaal. Maar de titel van het nummer is I Won't Back Down. Ik laat me niet zomaar afschepen, zo kan je het ook wel zien. Tom Petty en de Heartbreakers uit de jaren 80. Ik vond het een heel fijne insteek, een hele mooie insteek ook. En vooral omdat het zo'n strijdlied is geworden in de loop der jaren. Dus dit zijn Tom Petty en de Heartbreakers.
4: Good times, great music.
5: Dit is Joe.

Won't Back Down van Tom Petty en de Heartbreakers, om mensen moed in te spreken en te zeggen van kijk wat je ook doet, je kan me niet wegduwen, ik zal je altijd en zoveel mogelijk blijven steunen. Wat een heel mooie boodschap. En dan Duran Duran met de Wild Boys, die mogen vandaag ook meedoen in het programma. En zometeen is er ook Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Wat denk je? Zullen we nog een uurtje samen verder gaan met de zaterdag van de Greatest Hits, ons centrale thema, en jij mag daar straks ook weer je bijdrage bij doen. Eerst het nieuws van 5 uur, Emiel Wallijs.
9: Goedemiddag. Een zware brand op een industrieterrein in Lanaken. Een sociaal akkoord bij Nike en Julie van Loo heeft een nieuwe Europese ploeg. In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in een magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
10: Daarin zat Isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
9: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessender Loham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
11: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
9: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in Osland. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben Gvir zelf heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben Gvir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen 2 trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar, dat meldt Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cats Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag krijgen we meer wolken. Het blijft wel droog. Het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
8: Het is 5:03. 1 file op dit moment. Op de Antwerpse ring staat die in de richting van Gent. Tussen de Legrellelaan en Linkeroever. Het komt daardoor een ongeval. En daardoor een extra reistijd rekenen daarvan 1.5 uur.
6: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. Ik ben ondertussen even gaan kijken naar mensen die al hebben gestemd voor de 90s Top 500. En dat omdat ik zo meteen een 90s nummer moet draaien. En je kan dus stemmen via joe.be of via de Joe-app. En de stemmen zijn echt heel uiteenlopend. Ja, als ik dat zo zie. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wie er weer op nummer 1 zal eindigen of staan. Want ja, het is echt van links naar rechts en van boven naar onder. Bijvoorbeeld, iemand heeft deze op nummer 1 gezet.
1: Leave each other alone like this. On the streets of Philadelphia.
0: Geert heeft hij een paar minuten geleden op nummer 1 gezet in zijn lijstje. The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Ook op nummer 1 gezet deze. Ik ben al helemaal fan. Ja, tof. Deze Innocence van de Mackenzie featuring Jesse is de nummer 1 van Charlotte bijvoorbeeld. En dan ook dit was leuk op nummer 1. Nee.

Annick heeft dat gedaan. Ze heeft op nummer 2 Phil Collins gezet met You'll Be In My Heart. En deze Something Happened On The Way To Heaven van Phil Collins is haar absolute nummer 1. En laat er nu net nieuws zijn binnengekomen van Phil Collins. Want die heeft een interview gegeven. En dat doet hij eigenlijk nog maar heel weinig. Maar daar heeft hij toch wel alle hoop de kop in gedrukt. Want hij beantwoordde bij de BBC vragen van fans en die willen natuurlijk wel weten of hij ooit nog gaat optreden. En dat na zijn gezondheidsproblemen van de afgelopen jaren. En hij heeft daarop gezegd, je moet in absolute topvorm zijn om zoiets te doen. Je kunt niet zomaar op het podium stappen, je moet repeteren. En als het dan uiteindelijk tijd is om te repeteren en je hebt een tijd niet gezongen, dan is je stem tegen die tijd ook helemaal kapot, moe. En dat is dus niet goed. Dus ik doe het liever niet meer. Dat heeft hij gezegd in een interview. Dus ik denk dat de man nog altijd wel kan. Met heel veel gezondheidsproblemen. Heeft ook een verpleegster die dag en nacht eigenlijk voor hem moet zorgen. Dus podium, ik denk niet dat dat op dit moment heel erg naar hem roept, maar je weet waar nooit wat er in de toekomst nog allemaal verandert en kan gebeuren. In ieder geval, als jij Phil Collins wil stemmen op nummer 1 of een andere artiest uit jaren 90, surf dan zeker naar joe.be of via de Joe-app en stem daar voor de 90's Top 500. Misschien wel voor deze Smooth.

ben daar in de buurt al naar Colombia en Peru geweest. En omdat het zo mooi bezongen wordt door Zaasje, misschien binnenkort ook wel eens naar Ecuador. Queen nu en Killer Queen.

0: Voilà de Killer Queen, binnen en buiten, dankzij Queen. Zometeen hier bij Joyster, Suzanne en Freek met Halverwege.
1: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
5: niet. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Suzanne en Freek waren dat met halverwege. En die Freek heeft eigenlijk een beetje te maken met ons thema van vandaag. Want net zoals Freek heeft ook bijvoorbeeld Margriet Hermans afgelopen week laten weten dat ze aan een ongeneeslijke ziekte leidt. En we kennen allemaal wel mensen die vechten tegen een ziekte of een depressie of wat dan ook. En dus daarom ga ik vandaag als thema op zoek naar liedjes om de moed er een beetje in te houden. Die zeggen tegen andere mensen, kom aan, geef niet op, ik ben er voor jou. Die zeggen dat je staat er niet alleen voor. En misschien ook wel een beetje steun kunnen betekenen voor andere mensen die het op dit moment zouden kunnen gebruiken. Dat is dus waar ik naar op zoek ben vandaag. Moet in het liedje zitten, als thema natuurlijk. En moeten ook dit uur uit jaren 90 komen. Jaren 70, 80 hebben we al gehad. Dus nu, dit uur, dit laatste uur, gaan we op zoek naar liedjes met die betekenis uit de jaren 90. En misschien heb je dat soort nummers ook al gestuurd naar familie of vrienden om hen een hart onder de riem te steken, dan mag je dat sowieso laten weten. Want met al die titels en uitvoerders die binnenkomen via de Joe-app ga ik aan de slag en kies ik er voor straks om 17:15 nog eentje extra uit. Dus waar denk je aan? Liedjes die andere mensen moed kunnen geven, die zeggen van kop op, hè? Moeilijke dag, maar morgen gaat het misschien een beetje beter. Dat soort nummers, daar ben ik naar op zoek. Stuur

0: Persoonlijk denk ik dat ik dit een van de mooiste liedjes vind die over de liefde gaan of over liefde die er niet is. Foreigner and I Want to Know What Love Is. Het is ondertussen 5:30 geworden. 1 file, die staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar schuif je aan tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en je verliest daar een half uur.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Steve Winwood en Valerie. Bij het volgende nummer moet ik echt waar altijd denken aan een pakje boter. Ik kan er echt niet aan doen. Ja, nee, echt. Het is gewoon, het heeft met de titel te maken. Gustavo Lima is dit en

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vanavond bij VTM nog 23 kandidaten die strijden voor de hoofdprijs in The Floor. En bij VTM 2 mag Hercule Poirot doen waar hij goed in is, in A Haunting in Venice. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
14: bij Brico Brico City
13: en Brico Planet...
14: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Meredith Brooks was dat en Bitch. Ik ben dus op zoek gegaan vandaag, als thema van vandaag, naar liedjes die andere mensen steun kunnen bieden. Waarmee je bedoelt of zegt van, kom aan, kop op, ik ben er voor jou. Ik wil iets voor jou betekenen, de moed niet laten zakken. Dat soort nummers allemaal en er kwamen er heel veel binnen. Het moest dit uur uit de jaren 90 komen. Maar het kon ook, of het kan eigenlijk ook de andere kant op. Want ik heb hier een bericht binnengekregen, toch wel speciaal van Sien. En die schrijft, mijn neef Jens, die wilde op zijn begrafenis eigenlijk aan ons steun geven met een liedje. Hij heeft ons een liedje meegegeven en dat heeft ons na 17 jaar dus nog altijd steun gegeven. Betekent dat hij nooit ver weg is uit onze gedachten en dus heeft dat liedje voor ons een extra betekenis gekregen. Het gaat om dit nummer.

0: Fantastisch, mooie boodschap als je dat kan doen. Ook als Jens dat dan heeft gedaan. I Don't Wanna Miss A Thing van Aerosmith. Maar jullie hebben er zelf natuurlijk ook heel veel doorgestuurd. Een paar keer binnengekomen deze Hoop Doet Leven van Wiltura. Niet het geloof verliezen, keep the faith.
1: Keep the faith. Keep the faith. Keep the faith.
0: Bon Jovi zat er ook tussen. En dan ook Michael Jackson. Ik ben er voor jou, je bent niet alleen. You are not alone. En van de ene grootheid naar de andere, want ook George Michael werd doorgestuurd. Laat mij jouw pijn dragen. Heal the pain was dat van George Michael. Ook Olive kwam binnen. You're not alone, je staat er niet alleen voor, Olive was dat. En

Je zit in mijn hart en je blijft er zitten. Dat is wat Phil Collins heeft gezongen in You'll Be In My Heart. Heel veel fijne voorstellen, waarvoor verschrikkelijk veel dank natuurlijk. Er zijn er nog veel meer binnengekomen, maar ik moet dan uiteindelijk een soort van korte samenvatting ervan maken. Maar ik ga voor een liedje waar ik ongelooflijk blij van ben dat het een paar keer is binnengekomen. Want het is een nummer dat wordt gezongen in het Nederlands door een van onze voorbije coverartiesten bij Sven en Anke. En het gaat dan over Isabella A. Die heeft een nummer gemaakt in 1993. Dat heet Jij mag altijd op me rekenen. Een liedje dat zich eigenlijk richt tot iemand die moe, somber of verslagen zich voelt. En in het liedje is er natuurlijk onvoorwaardelijke vriendschap en steun en de belofte om de ander overeind te houden en telkens te helpen. Ik ben super blij dat dit een paar keer werd doorgestuurd en dat ik het dus nog eens kan draaien. Jij mag altijd op me rekenen. Isabella A is dit.

hele tijd verder. De moeite waard naar die versie. Ik heb die niet gevonden in de computer, jammer genoeg. Anders had ik die helemaal gedraaid. Maar dus de moeite waard om het zelf eens op te zoeken. Want een fantastisch liedje om andere mensen moed te geven. Eyes Closed van Ed Sheeran komt er nog aan na Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Ja, en het feestje hier bij Joe gaat natuurlijk ook door, want Alain Klaas die zit al helemaal klaar voor zijn Saturday Night Fever. Alhoewel, nacht, als je naar buiten kijkt, totaal nog niet. Maar goed, het is een mooie voorbereiding daarop dan. Het is ondertussen 1 minuut over 6 geworden. Emile Wallijs met het nieuws.
9: Goedenavond. De grote industriebrand in Lanaken is onder controle. De VS en Iran willen het staakt het vuren verlengen en Jonas Vingegaard slaat een dubbelslag in de Giro. In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
10: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
9: Er raakte niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd ook onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malteren in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
11: Een ree die gaat haar jongen werpen in hoog gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Als zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
9: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Gvir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Gvir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eladio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
8: Het is 4 minuten over 6. Twee files heb ik nog richting Antwerpen. Eentje op de E313. Daar gaat het traag tussen Randst en Antwerpen-Oost. 3 kwartier komen er daarbij. En dan de Antwerpse ring in de richting van Gent. Staat file tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je op dit moment een kleine 5 minuten.
12: Dit is Joe.
13: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: fly with the night.
1: De man die dit nummer heeft geschreven, heeft een gouden pen. Ja, als je rijk wordt van de nummers die je schrijft voor andere artiesten, dan kan je dat toch wel stellen. Hij schreef bijvoorbeeld ook Rock With You en Off The Wall voor Michael Jackson en ook Boogie Nights voor de groep Heatwave. Dat is wel een toepasselijke groep tijdens deze zomerse temperaturen, die Heatwave. En dus ook Gimme The Night voor George Benson, Rod Temperton, zo heette de mens. Fijne zaterdag, ik hoop dat je een plekje ergens in de schaduw hebt gevonden, want 30 graden, dat is wel in één keer een serieuze verandering ten opzichte van het vorige weekend. Maar het is echt genieten en muzikaal is het zelfs pure verwennerij, want dit is Saturday Night Fever. 3 uur lang de leukere dance hits in je Joe, 6 uur zelfs als je straks na 9 uur nog blijft hangen voor de Joe Party. We duiken al redelijk snel in onze maxi-collectie. We hebben er een echte floor filler uitgehaald. Candy Staten en Young Hearts Run Free. Daar hebben we een leuke mix van gevonden. Die komt dit uur langs. En nog wat sneller zitten we al echt in de Eurodance. Dat is binnen enkele minuten al het geval. Snap mag zo meteen met Rhythm is a Dancer. Na dit hier van Purple Disco Machine samen met Sophie en The Giants in the Dark.

Als je in deze periode als allereerste die nieuwe singles van Snap wou horen, moest je naar één discotheek in Duitsland. The Omen, zo heette die. In Frankfurt, daar draaiden een paar DJ's die goed bevriend waren met Snap. En telkens als ze een nieuwe single wilden proberen, gaven ze die aan de DJ. En dan kwamen ze ook zelf kijken naar de reactie op de dansvloer. Een handige manier om al eens te peilen of het een succes kon worden. Rond deze Rhythm is a Dancer hadden ze veel vraagtekens. Maar meteen vanaf de allereerste keer stond de dansvloer op zijn kop. En daarmee waren uw meeste vragen eigenlijk wel meteen beantwoord. En ondertussen kennen we de geschiedenis. We kunnen het gerust een iconisch nummer noemen die Rhythm is a Dancer van Snap. Zometeen is Saturday Night Fever een single die geschreven werd door Ashford en Simpson en onder andere werd gecoverd door Diana Ross en The Supremes en ook nog door Jocelyn Brown. Maar wij gaan naar de allereerste opname. Dat was die van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough naar deze Alphabet Street van

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, ook wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
5: Relax.
4: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
5: Relax.
6: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Dit is Nieuw bij Joe. Music is my medicine.
9: Helemaal, dit is Reggie.
10: En ik ben Linda en wij zijn Milk Inc. En dit is onze nieuwe single Medicine.

We zaten daar net in 1967, maar wat ze daar technisch deden was toch al redelijk straf te noemen. Ze hebben namelijk niet samen in de studio gestaan, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Tammy nam eerst haar eigen stukje op en het was Marvin Gaye die pas later zijn stem heeft toegevoegd. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze het zo complex hebben gemaakt, maar er is een gerucht dat Tammy Terrell zo verlegen was dat ze gewoon niet durfde staan naast Marvin Gaye. Maar dat was nergens voor nodig, want hij beweerde dat hij nog nooit zo'n goede stem had gehoord toen hij dan zijn stuk kwam opnemen in de studio. Hij was serieus onder de indruk. En daarnet een duo dat wel degelijk samen in de studio stond. Linda heeft zelfs meegeknutseld aan die nieuwe single van Milk Inc. en Madison. Er liggen alweer twee shows vast trouwens in de AFAS Dome in Antwerpen op 23 en 24 oktober. Michael Jackson is de volgende in Saturday Night Fever met Remember the Time na deze Bohannon. Let's Start to Dance Again.

hoorde de drummer van Stevie Wonder daarnet. Ja, zo is zijn carrière begonnen. Hamilton Bohannon bij Stevie Wonder dus. En Let's Start to Dance Again. En Michael Jackson met die videoclip waarin Eddie Murphy de hoofdrol had. Misschien weet je dat nog. Remember the Time. En de shoepop shoepop van daarnet. Kwam van Dayton. En The Sound of Music. Ik weet niet of de naam John Morales je iets zegt. Maar dat was een van de DJ's van die bekende discotheek Studio 54 in New York. Hij woonde zelf in de Bronx. Maar het is vooral een man die tientallen remixes heeft gemaakt. Hij ging steeds op zoek naar de originele zangopnames van bekende nummers om er dan zijn eigen saus over te gieten. Dat doet hij vandaag de dag nog altijd trouwens. Maar in 2011 kon hij zijn hand leggen op een geweldige opname van Young Hearts Run Free van Candy Staten. Ja, je kan je voorstellen dat hij zich meteen heeft opgesloten in zijn studio om daarmee aan de slag te gaan. En een paar weken later was hier dan deze M&M remix. Die andere M stond trouwens voor zijn compaan Munzibai. Morales en Munzibai dus samen hebben ze deze remix gemaakt van Candy Staten.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be. We'll be right back.

Er zijn wel wat bekenden met de voornaam Lee. Lee Towers, bijvoorbeeld. I Can See Clearly Now. Ook Lee Majors, de acteur die de man van 6 miljoen speelde. Ken je misschien nog. Of Bruce Lee, natuurlijk. De stem die je daarnet hoorde was ook een Lee, maar dan wel met drie E's. Dat had ik nog nooit gezien. De mooie facetstem van Lee John van Imagination. Dat had trouwens niet veel gescheeld, of hadden hem ook van de film of het kleine scherm gekend, want hij heeft net naast de rol van Doctor Who gegrepen. Die bekende Britse science fiction serie. Maar gelukkig voor ons hebben we wel van zijn muziek kunnen genieten. Imagination and Music and Lights. Richelle is er binnen enkele minuten. Eerste nummer waarvan Donna Summer vond dat het een dom idee was. Ze begreep het zelfs helemaal niet. Het begint als een ballad en het barst dan uiteindelijk pas open in een dance nummer. Dat had ze nog nooit gehoord en volgens haar kon dat helemaal niet werken. Maar Giorgio Moroder vond het een geniaal idee. Hij kon haar overtuigen om het snel in te blikken. Er waren nog maar twee takes nodig, dus dat ging allemaal bijzonder vlotjes. En het werd een nummer dat een Oscar, een Golden Globe en een Grammy heeft gewonnen. Niet slecht voor een slecht idee. Dat dan ook nog eens razendsnel werd opgenomen. Dat is het verhaal achter deze Last Dance van Donna Summer.

Last Dance hadden we daarnet. Ja, en een van de redenen waarom die het zo goed deed op de dansvloer was omdat iedereen rustig de tijd had om naar de dansvloer te wandelen. Dat begon als een trage ballet en op het moment dat je er dan was, dan kon je mee de ontploffing meemaken in dat nummer van Donna Summer. En ondertussen ook een tripje rond de wereld gemaakt met die Nederlandse zanger. Ja, die kwam uit de Caraïbe, maar woonde in Amsterdam, Rationale en Dance Around the World. Het nieuws uit de wereld is er binnen enkele minuten en straks met James Brown beginnen we aan uur 2 van Saturday Night Fever. Eerst nog Dua Lipa.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
4: Ik ben de hoeder van de compromissen die we maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
3: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn 2 meisjes gewond geraakt, dat schrijft de HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
5: Een ree die gaat haar jongen werpen in gras. Met alle gevolgen van dien, dus een boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Dat zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
3: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaans president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Dit is Joe.
0: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Hij stond al bekend als The Godfather of Soul, maar toen in de 80s was bijna iedereen hem vergeten.
1: Dit is Joe.
0: Behalve Sylvester Stallone. Ja, die was bezig aan de film Rocky 4 en hij had nog een bombastisch nummer nodig voor als Apollo Creed de boksring binnenkwam. En als het echt moet knallen en je zoekt iemand met energie, ja, dan is James Brown wel een van de namen die opduikt in de brainstorm. Hij belde hem en die werd helemaal enthousiast van het idee. Het werd uiteindelijk zijn grootste hit en heeft er vele prijzen mee gewonnen. Living in America. Geniet van deze prachtige zaterdagavond die jij hopelijk kan doorbrengen op een gezellig plekje, op een terrasje, misschien wel met een barbecue erbij. Wel, op ons kan je rekenen voor de fijne dansbare vleeswaren, zal ik dan maar zeggen, tot 9 uur hier in Saturday Night Fever. Hathaway is de volgende met Live, eerst nog El Jarreau en Roof Garden.
2: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it, that's it, baby.

Ik weet niet of het nummer autobiografisch is. Maar het zou in hun geval echt wel kunnen, want ze waren getrouwd, Womack en Womack. En misschien gaat het dus wel over een kletterende ruzie die ze hebben gehad. Wie zal het zeggen? Love Wars. Nu, als dat gekletter zulke leuke dingen oplevert, dan kunnen we daar niets op tegen hebben. Integendeel, Cecil en Linda Womack in Saturday Night Fever. We gaan naar hip-hopgeschiedenis binnen enkele minuten. Zelfs naar het nummer dat algemeen als allereerste hip-hopnummer wordt beschouwd. Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Maar het is een extra lang weekend voor velen en dus mag The Weeknd zich

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Een belangrijk stuk van dit nummer is toevallig ontstaan in, let op, een pizzeria. We zitten in de beginperiode van de rap en meer mensen beginnen zo op ritmische manier te spreken, zingen, ja, wat moet je zeggen. En één van die rappers werkte in een pizzeria. En dat werd een van de redenen waarom daar zoveel volk naartoe kwam, precies om die pizzabakker bezig te horen. Wist hij veel dat op een bepaald moment Sugar Hill Gang daar binnenkomt en dat die heel veel inspiratie hebben gevonden in wat die man daar allemaal aan het brabbelen was. Hij vond het allemaal grappig en leuk, al weet ik niet of dat nog steeds zo was toen Sugar Hill Gang met zijn inspiratie dus, zowat wereldwijd op nummer 1 stond in de top 40. Dat is het verhaal achter Rapper's Delight. Ja, en na die macho talk is het tijd om voor wat vrouwelijk tegengewicht te zorgen. Dat komt in orde de komende minuten. Eternal is er met I Wanna Be The Only One en nu Beyoncé. En de Single Ladies.

Make That Move. Nou, dat zal dan over de moonwalk gaan waarschijnlijk. De zanger van Shalamar, Jeffrey Daniel, is de man die dat het eerst deed. Nee, dat was niet Michael Jackson. Ik zal zelfs meer zeggen, het is Jeffrey Daniel die het aan Michael Jackson heeft geleerd. Als ik kan zeggen dat je Michael hebt leren dansen, dat geeft toch wel een zekere status. We zijn op weg naar een nummer waar een heel bizar verhaal achter zit. De zangeres van Soul to Soul, Karen Wheeler, had namelijk een bijna doodervaring. Met alles erop en eraan, tot bij de deur van Sint-Pieter, waar ze dan de vraag stelde, wat wil je nu eigenlijk van mij? En dat werd dus however do you want me, however do you need me. Maar gelukkig werd het back to life, back to reality. Soul to Soul is dus de volgende. Na deze twee vrouwen, Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez, Never Be the Same.

vooral kennen van Disco Inferno. Maar ze maakte dus ook Zing Went the Strings of My Heart, The Tramps in Saturday Night Fever. Rond die terugkeer van Bruno Mars hebben we al serieus getoeterd in dit programma. En terecht ook als je mij vraagt, want ik vind die Romantic toch wel een van de beste albums van 2026. De recentste single uit dat album heeft in het creatieproces een hele evolutie ondergaan. Het is begonnen als een up-tempo nummer, maar Bruno vond telkens dat het nog wat trager moest gaan. En nog wat trager. En op een bepaald moment had hij het zelfs over de bolero. Zo traag dat het bijna hypnotiserend wordt. En voeg daar dan wat mariachi-klanken bij. Ja, je hebt het perfecte recept voor een quiet storm. Dit is hem deze week, Bruno Mars met Risk It All. For just a

Op een bepaald moment kreeg de man achter de toetsen een toch wel bizarre vraag. Zou je het geluid kunnen imiteren met die synthesizer van jou? En het antwoord op die vraag hebben we de afgelopen minuten gehoord. Dat bijzondere geluidje is zeer aanwezig in You Dropped a Bomb on Me. Hij sloeg in als een bom trouwens op de dansvloer toen. The Gap Band in Saturday Night Fever. Het dansbare spul van dit uur is weer bijna op. Maar maak je geen zorgen. Ik heb hier nog een stapeltje liggen. Als ik Earth, Wind and Fire zeg, dan weet je dat het hier nog lang niet gedaan is. Let's Groove is er na het nieuws van 8 uur, want dan zijn we bijna. Tot die tijd nog deze topstem. Het is die van Jocelyn Brown samen met

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
2: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
1: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. In Portugal is het Franse koppel dat eerder deze week hun kinderen achterliet in een bos aangehouden. De moeder van 41 en de stiefvader van 55 worden verdacht van slag en verwondingen en mishandeling. Eerder deze week werden de twee jongetjes teruggevonden door een automobilist. Ze verblijven intussen tijdelijk bij een pleeggezin in Portugal. Later keren ze terug naar Frankrijk. En de Brit George Russell heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Montreal gewonnen. Russell reed van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor wereldkampioen Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft dat droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

ik nog eens een blik werp op onze 80's top 800, dan zie ik welke taak ik zal hebben volgend jaar. Ervoor zorgen dat Earth, Wind & Fire wat hoger geraakt in die lijst, verdorie. Geef toe, zeg, nummer 502 voor Let's Groove. Dat mag toch wel een serieuze duw omhoog krijgen, vind ik. We onthouden het voor als die stemming opnieuw begint. En gisteren zijn we trouwens aan een andere stemming begonnen hier bij Joe. En daar wil ik nu een warme oproep voor doen voor die 90s-lijst. Ja, een verkoelende oproep bedenk ik nu is misschien wel net iets beter op dit moment. Maar echt waar, we zouden het erg leuk vinden als jij je stem laat horen en ons vertelt welke singles er niet mogen ontbreken in die 90s-top. Nu je top 3'tje door. We hebben hier trouwens een pak goodies klaar liggen die we uitdelen aan de stemmers. Dus dat kan misschien wel motiveren. En inspireren, daar zorgt Madonna misschien wel voor. Want dat is een nummer uit de 90s. Dat we draaien zo meteen Vogue. Ze mag na deze Lady Gaga en Pokerface.

De manier waarop dit nummer is ontstaan maakt pas echt duidelijk hoeveel talent Madonna had. Ja, de platenfirma wilde namelijk heel snel haar single Keep It Together uitbrengen. Maar ze had op dat moment nog geen tweede nummer klaar voor op de B-kant. En dus zei de platenfirma, maak snel iets, niet zo belangrijk, het is een B-kantje, hier is $5000 en daarmee moet je het doen. Madonna was op dat moment in L.A. Op de vlucht naar New York schreef ze het nummer en toen ze aankwam trok ze meteen de studio in, de goedkoopste die ze kon vinden in Manhattan. Ze heeft het nummer letterlijk opgenomen in een kelder in een verbouwde kledingkast. Resultaat? De platenfirma vond dat nummer veel beter dan het andere nummer. Ze hebben Vogue op de A-kant gezet en ze stond een paar maanden later op nummer 1 in meer dan 30 landen. Dat bedoel ik dus met talent. Strafverhaal toch? The Queen of Disco hadden we daar straks al. Dat is Donna Summer. Maar er zijn nog andere vrouwen die die titel wel eens krijgen. Gloria Gaynor bijvoorbeeld. Dat is de volgende. Never Can Say Goodbye is er na deze Was Not Was en Spy in the House of Love.

0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Als vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
15: Strike!
14: Nu exclusief op streams.

Gloria Gaynor van daarnet is eigenlijk een nummer van de Jackson 5. En dat zijn de meesten onder ons waarschijnlijk al vergeten. Je hoort hier een piepjonge Michael Jackson. 13 was hij op dat moment. En dat werd dus de basis voor de disco-versie die een paar jaar later kwam. En ook nog eens werd gecoverd door de Communards. Never Can Say Goodbye. En Pink, dat was ook een never. Maar voor de rest wel een iets lastigere titel, vind ik. Never Gonna Not Dance Again. Seal is de volgende in Saturday Night Fever met Crazy. Eerst gaan we eventjes denken aan de vakantie. Ja, als het in eigen land 30 graden is, dan zitten die gedachten waarschijnlijk net iets verder weg. Maar ik hoop in ieder geval dat je na die vakantie hetzelfde kan zeggen als deze Lakeside. Fantastisch.

The Seal in Saturday Night Fever. Zijn stem hadden we al gehoord in Killer van de Damsky. Maar wat we daarnet hadden was het allereerste nummer dat hij maakte. Heel eenvoudig op zijn gitaar. Maar hij voelde toen al wel dat het potentieel had. En dat is ook bewezen natuurlijk. Ondertussen al wel meer dan 40 jaar geleden. Seal met Crazy. En ook Straight Ahead met Kool & The Gang. Ben je misschien zelf ook aan het doen op dit moment. In de auto, onderweg, Straight Ahead naar de kust of naar een andere bestemming. Het zou zomaar kunnen. Wel, Billy Ocean heeft nog een goede tip voor als je onderweg bent.

Als je Billy Ocean aan het werk wil zien deze zomer, zal je het kanaal over moeten steken. Hij is al regelmatig in ons land geweest. Hij was nog op het Beach Festival vorig jaar. Ondertussen is hij 76. Maar als je zijn tourkalender bekijkt, dan zou je dat niet zeggen. Het is weer een drukke zomer voor hem. Maar het is wel alleen in zijn eigen Verenigd Koninkrijk. Pitbull hebben we ook gehad. En ook de Temptations, toen dat een hit werd in het midden van de jaren 80, waren ze al een hele tijd bezig. Ze zijn begonnen in 1961 in de 70s. Dat is een paar hits, zoals Papa was een Rolling Stone. En misschien ken je ook nog wel die Power, poem, poem, poem. Maar toen waren ze er dus weer met een heel fris en nieuw geluid. Treat Her Like a Lady. Shannon is er bijna. Eerst naar een periode waarin de Bee Gees de absolute baas waren in de top 40. Ja, als je op nummer 1 en nummer 2 staat, dan kan je dat toch wel zeggen. Dan kan het niet veel beter gaan. We gaan dus naar de periode dat Staying Alive op nummer 2 stond. En dit was de nummer 1. Night Fever van de Bee Gees.

Het wordt hier nogal commanderend gezegd, vind ik, door Shannon. Let the music play. Maar het was niet dat we hier bij Joe iets anders van plan waren. De Joe Party is er bijna. En dan laten we de muziek pas helemaal spreken. Non-stop op deze prachtige zaterdagavond. En binnen een half uurtje gaat de zon onder. Dat zal op de tonen zijn van een toepasselijk nummer. Verdammt, ik liep dich van Matthias Reim. En ook Casey en de Sunshine Band mag je verwachten. En Laurent Wolf en No Stress, om er maar een paar te noemen. Geniet van die laatste zonnestralen van vandaag. En de leuke hits in de party. En dan ook hopelijk van een lang weekend. We gaan naar het nieuws met Cyril en Stumbling In.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. En de kust- en recreatiedomeinen in ons land blikken tevreden terug op een geslaagde zonovergoten dag. In onder meer Oostende zaten de parkings overvol. Het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent was dan weer gesloten voor niet-Gentenaars omdat het er zo druk was. En veel mensen zochten dan ook verkoeling in het water en dat deed deugd.
2: Het is heel frisjes, maar het is wel heerlijk verfrissend voor dit warme weer.
3: Het is ideaal hier om even met de kindjes een beetje dat zomergevoel een beetje op te snuiven.
4: De zomer is voor mij al begonnen, alleen ik moet nog niet te veel naar de examens beginnen kijken dan, want dan valt de pret eraf voor mij.
1: Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe.
5: Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Nanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen. Journaliste Louise Puket is ter plaatse.
2: Het gaat om een loods van 500 vierkante meter. 2 miljoen karton lag daarin opgeslagen. Nu, het voordeel met karton, het is wel heel brandbaar, maar het is niet giftig. Dus voor de omgeving is er geen gevaar. En als we het dan gaan hebben over de oorzaak, die is op dit moment nog niet bekend. Er werd in ieder geval niet gewerkt vandaag in die loods.
1: Ook van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog steeds vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Je hoort kapitein Lucas Schoofs.
3: Beetje ongeloof en heel veel vreugde. Ik denk dat we alles wat tegen zat de laatste 3 jaar vandaag hebben meegekregen. Ik denk dat we met deze groep iets fantastisch hebben neergezet in de playoffs. En dat we gewoon hiervan moeten genieten en volgend jaar vol aan de bak.
1: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
4: Good times. Great music. Great music. Dit is Joe.
0: Dit is Joe.
4: Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. De hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont kregen de prijs voor beste acteur. De Brusselse Virginie Efira won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Soudain. En de Frans-Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. De Franse Formule 1-legende Alain Prost is het slachtoffer van een gewelddadige overval bij hem thuis in Zwitserland. Het gebeurde dinsdag.

0: maar raakt nu pas bekend. Verschillende inbrekers drongen zijn huis binnen. Prost kreeg enkele klappen en raakte gewond aan zijn hoofd. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de daders. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal. Genk won van OH Leuven met 0-2 en profiteert zo van de nederlaag van Standaard dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1. Standaard verloor dus met 0-2 van Charleroi. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. En in Duitsland heeft Vincent Kompany met zijn club Bayern München de beker gewonnen. Bayern won van Stuttgart met 3-0 na 3 doelpunten van Harry Kane. Eerder dit jaar won Kompany ook al de titel met Bayern. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
1: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. Meer details zijn er niet. Iran heeft ook nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journalist Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.

0: Lucasfilm heeft duidelijk een neus voor talent, want ook de hoofdrolspeler van zijn eerste film Girl, Victor Poster, won hier in Cannes al de prijs voor beste acteur. Ook de Belgische actrice Virginie Efira heeft de prijs voor beste actrice gewonnen. En de Belgisch-Franse film Notre Salut heeft de prijs voor beste scenario gewonnen.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Munju voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standard dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En verder won Antwerpen met 2-0 van Westerlo. Vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.

0: times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.
0: Dit is Nieuw bij Joe. Kingdom of Fear.
1: Good times